0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij 10 doden vielen. Intussen is er mindere internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien woedt er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed in New York. Hij werd 94 jaar. En oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK. Dat zijn er 2 meer dan Klose, die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Een omstander hoorde schoten en belde de politie en die heeft de schutter doodgeschoten. Op beelden is te zien dat de verdachte in een militair uniform op straat ligt. Premier Carney reageert geschokt. In de hele provincie Quebec, waaronder Montreal valt, worden vlaggen half stok gehangen. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan waarbij tientallen doden vielen. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0. En dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen en toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Het weer droog bij 11 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

laten razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: Er zijn vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Op die plek is water en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om plekken als een theater, kerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Vanwege de hitte geldt vanaf morgenmiddag in 9 provincies code oranje. In Den Hoorn in Zuid-Holland is vannacht brand uitgebroken in een bedrijfspand. Het gebouw is grotendeels verwoest. De brandweer is uitgerukt met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Brandweermensen proberen te voorkomen dat het vuur overslaat op andere gebouwen. De oorzaak van de brand in Den Hoorn is nog niet duidelijk. Op het WK voetbal heeft Frankrijk gewonnen van Irak. Het werd 3-0 en dat is mede dankzij Kylian Mbappé die 2 keer scoorde. Met de overwinning is Frankrijk zeker van een plek in de 16e finales van het WK. De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag opnieuw veel zon. Het blijft droog en er staat weinig wind. En het wordt 27 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: Visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Lars Militia met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. Bijna 40% komt moeilijk rond en dat was 2 jaar geleden 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt omdat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om klappen op te vangen, zoals een scheiding of een ziekte. In Den Hoorn in Zuid-Holland heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. De brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is de brand onder controle en er kon worden voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Vanwege de hitte opent Amsterdam vandaag zogenoemde koelteplekken. Mensen kunnen daar gratis naartoe voor verkoeling. Er is water, er zijn zitplaatsen en mensen kunnen naar de wc. Het gaat om locaties als buurtcentra.

0: vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Ook Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK. De regerend wereldkampioen won gisteravond met 2-0 van Oostenrijk. En beide punten werden gemaakt door Lionel Messi. Noorwegen is ook door na een 3-2 overwinning op Senegal. Het weer droog bij een graad of 16. Overdag is er opnieuw veel zon, er staat weinig wind. En het wordt 27 tot 32 graden. En de komende dagen wordt het nog heter. Dit was het NOS Journaal.
1: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
2: Costa del Korting. De dikste deals van Apple, Philips, Ariel en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
3: Radio.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Costa del Corting. De dikste deals van Delsey, L'Oréal, Garnier en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio.

0: winkels en restaurants. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken waar mensen kunnen afkoelen. Op die plekken is water, er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theater, kerk of buurthuis, melden de GGD en de gemeente. Toegang is gratis en mensen mogen ook huisdieren meenemen. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer alle tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. Hij maakte daar zijn 17e en 18e doelpunt, zag commentator Suze van Kleef.
1: Almada doet een overstapje, gunt die bal aan zijn aanvoerder, aan Lionel Messi, die vanaf rand 16 feilloos inschiet tegendraads met dat magische linkerbeen.
0: Argentinië won van Oostenrijk met 2-0. Frankrijk-Irak werd 3-0. En Noorwegen is ook door na een 3-2-overwinning op Senegal. Het weer, opnieuw veel zon vandaag. Het warmt snel op. Vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. En vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Eén voor jou.
3: Voordelige spijkerbroeken.
2: Eén voor mij.
3: Voordelige korte broeken.
2: Eén voor jou.
3: Voordelige t-shirts.
2: Eén voor mij.
3: Voordelige overhemden.
2: 50.

0: Een hele goede morgen. Leuk dat je weer luistert naar de Oogochtendshow. Ik ben Merlijn Robel en naast mij staat Hans Pettinga Godo. Een hele goede morgen, Hans. Heb je het een beetje overleefd vannacht?
1: Ja, ging prima eigenlijk.
0: Ja, ik heb je net al verteld, maar ik heb echt hartstikke beroerd geslapen. Maar we gaan er het allerbeste van maken.
1: We gaan er iets heel moois van maken. De radio heeft het ook warm, we zien hoe het gaat.
0: Precies. En hopelijk heb jij, de luisteraar, ook lekker geslapen. Hans, kan je mij vertellen wat de kopstukken van het Oog Radio Nieuws zijn?
1: Jazeker. Terrassen deze week langer open door tropische temperaturen. Renovatie Oosterpoort houdt Groningen nog jaren bezig. En Groningen herdenkt slavernijverleden en viert Kitty Kottie.
0: En meer daarover hoor je zo rond de klok van 7:30. Eerst neem ik je even mee naar het verkeer. En daar kan ik momenteel lang en kort over praten, maar het is nog maar 7:05. In de ochtend natuurlijk. En dat betekent dat het ook gewoon nog hartstikke rustig is op de wegen. Dus ik kan je momenteel voor de wegen nog niet echt een leuke update geven. Ik kan je wel het volgende vertellen over de treinen. Vandaag is er nog niks aan de hand, zie ik nu, maar morgen. Woensdag 24 juni tot 8 uur 's ochtends rijden er geen NS-treinen. Van 4 uur 's ochtends tot 8 uur 's ochtends. Dus moet jij morgen nou naar werk toe met de trein? Ja, je kan pas na 8 uur met de trein. Dus let vooral echt goed op, want anders kom je te laat. En dat zou erg jammer zijn.
1: Ja, en zelfs dan, na 8 uur, beginnen ze langzaam weer de dienstregeling op te starten. Dat betekent nog niet meteen dat jouw trein ook echt rijdt. Dus check die reisplanner even.
0: Precies, hou hem goed in de gaten. Hans, kan je mij vertellen waar we het zo meteen over gaan hebben?
1: Jazeker, het was dit weekend natuurlijk Pride in Groningen. En honderden mensen hebben zaterdag meegelopen aan de Pride Walk door de Groningse binnenstad. En wij hebben met wat mensen gesproken.
2: De Oogochtendshow.

0: En dat was Alex Warren met het nummer Fever Dream hier op Oog Radio.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Honderden mensen hebben zaterdagmiddag meegelopen in de Pride Walk door de Groningse binnenstad.
2: Ja, de kleurrijke parade was het hoogtepunt van Pride Groningen, waarvoor dit weekend tal van activiteiten werden georganiseerd. De feestelijke route met een lengte van ongeveer 3 kilometer... begon op de Ossenmarkt en eindigde op de Grote Markt. Omstanders spraken van een uiterst vrolijk en kleurrijk spektakel. Je hoort drag queen Lola Lasagna.
3: We hebben een hele drukke dag vandaag. Het was fantastisch. Wij gaan straks beginnen met de Pride Walk. De Pride Parade. Waarin fantastische karren te zien zullen zijn. Onder andere ook met kunst van mezelf. En daarna gaan wij naar de Grote Markt. Waar de grootste dragshow van Groningen ooit gaat plaatsvinden. Ik denk dat het hartstikke nodig is, deze aandacht voor de community. Ik moet altijd denken aan de jonge LGBT'ers die in de dorpen wonen, die misschien niet een veilige plek hebben waar ze uit de kast kunnen komen. Dat zij kunnen zien van, oh, er is een plek, er zijn mensen, er zijn groepen mensen die net als mij zijn.
2: Ja, je hoorde drag queen Lola Lasagna, Groningse bekendheid in haar eigen recht. Er was een heel divers gezelschap dat aan de Pride Walk deelnam. En iedereen had een eigen motivatie of vertegenwoordigde een facet van de LHBTIQA+ gemeenschap. Je hoort enkele deelnemers.
4: Ik kom natuurlijk de community vertegenwoordigen en alle mensen hier in Groningen warm hart toedragen. Dus de queer community is één grote familie en daar kom ik hier ook bij. Zeker.
5: Nou, ik denk dat de diversiteit van mensen wel belangrijk is om te benadrukken. Dat is in de hele wereld staat dat toch wel onder druk, vind ik. En ik vind dat het goed is om daar aandacht aan te besteden.
6: Ook de volgende vlaggen waren aanwezig.
7: Het is de nominaire vlag. Het houdt voor mij in dat ik mezelf geen man en geen vrouw voel.
4: Dat is de vlag van de Letter Pride. Dus voor de mensen die een beetje into fetish zijn en groot lief hebben van leer, die dragen deze vlag met zich mee.
8: Nou, wij zijn twee van de vele leden van Alter Ego. Hier achter ons staan er nog meer. En wij lopen mee met de Pride Walk bij de Paradigm Car.
9: Nou, eigenlijk Pride is voor ons alles wat wij beleven en willen doorgeven aan de mensen waar wij performances voor doen. We willen heel graag laten zien en uiten dat je mag zijn wie je wil zijn. Dat je mag houden van wie je wil houden. En dat de dag altijd mag starten met de Pride Walk. Ja, dat is voor ons echt een plek om alles uit de kast te trekken. Om alle kleuren, de extravagantie en alles eruit te halen wat erin zit.
8: Daarnaast wil ik daar nog aan toevoegen dat Pride, zeker in tijden van nu, steeds meer een protest is. En dat we daar ook voor staan.
2: Je hoorde enkele deelnemers aan de Pride Walk in een bijdrage van Paul Blom. Ben jij nog geweest, Marlijn?
0: Nee, ik was aan het werk, dus ik heb helaas niet langs kunnen komen. Jij?
2: Nee, ik ook niet. Nee, ik had het er gisteren met Rick ook over. Gelukkig zijn onze partners allebei wel geweest. Dus we zijn vertegenwoordigd, maar het is toch, ja, helaas.
0: En wij gaan luisteren naar Copacabana. Her name was Lola, oftewel de drag queen Lola Lasagna van Barry Manilow. Wij gaan er nu naar luisteren.

0: Cabana. Ja, het nummer van Barry Manilow. Copacabana. En wij gaan nu luisteren naar het weer, want het is vandaag stralend zonnig zomerweer. Het wordt 25 of 26 graden bij een zwakke of matige oostenwind. En dan heb ik het over windkracht 2 tot 3.
1: Scholen passen programma aan vanwege hitte, dat melden wij van Oognieuws. Door de verwachte hitte passen verschillende scholen in Groningen hun programma aan. Sommige eindfeesten worden uitgesteld en op meerdere scholen geldt een tropenrooster. Een enkele school laat de lessen vervallen. Vanaf woensdag kan het in Groningen warmer worden dan 30 graden.
0: Ach, wat heerlijk. Had je dat vroeger ook op school, dat je dan zo'n tropenrooster had, dat je dan heerlijk lekker eerder vrij was?
1: Ja, alleen het probleem was, ik ging in Groningen naar school en dan ging ik met zo'n taxibusje. En dat busje kwam echt niet eerder, dus dan zat ik alsnog 2 uur op school te wachten in die hitte.
0: Je had helemaal niks aan het tropenrooster.
1: Ik had er helemaal niks aan. En als school uitviel, precies hetzelfde. Maar dan zat ik al in die taxi, dan kwam ik er in Groningen pas achter.
0: Ach, man.
1: Geeft niet. Hey, Groningers, leuk nieuws, winnen treinrace van NS. Dat meldt RTW Noord en de NS zelf. Twee Groningers hebben de eerste lange treinrace van Nederland gewonnen. Tijdens de wedstrijd reisde het team 7 uur lang door het land om zoveel mogelijk punten te verzamelen. En het Groningse duo ging er uiteindelijk met de hoofdprijs vandoor, een treinreis naar Parijs. De winnaars legden in 6 uur tijd bijna 500 kilometer af met de trein.
0: Ik vraag me dan af, hoe word je uitgenodigd voor deze race?
1: Je kon je aanmelden.
0: Je kon je aanmelden?
1: Ja, en als ik het goed gelezen heb, dan heeft de vriendin van een van deze twee jongens hun op aangemeld.
0: Ja?
1: Ja. Helemaal goed. En Groningen blijft tegen kerncentrales. Dat meldt de Groninger Internet Courant. De provincie Groningen blijft tegen de komst van kerncentrales naar de regio. Nu de Eemshaven opnieuw wordt genoemd als mogelijke locatie, wijst het provinciebestuur op eerdere afspraken dat Groningen buiten beeld zou blijven. Volgens de provincie heeft Groningen met de gaswinning al decennia lang een zware bijdrage geleverd aan de Nederlandse energievoorziening en moet het Rijk zich daarom aan die afspraken houden.
0: Ja.
1: Valt wat voor te zeggen.
0: Ja, valt wat voor te zeggen. Ik denk dat kerncentrale is. Ja, ik vind dat wel een goede alternatief. Ja, voor de toekomst, ik denk dat dat wel goed kan zijn. Maar ja, ieder zo zijn mening, hè?
1: Ja.
0: Voor meer nieuws, check oogtv.nl en onze Oognieuws-app. En wij gaan luisteren naar A Break My Stride van Matthew Wilder.

0: Break My Stride van Matthew Wilder. Echt zo'n heerlijk vrolijk nummer, of niet, Hans?
1: Ja, we beginnen goed vandaag.
0: Ja, topnummers. Stuk voor stuk. Het is 7:58. Dinsdag 23 juni. Hans, wat kan je vandaag allemaal doen?
1: Nou, niet zo heel veel, maar wel hele leuke dingen. Je kunt naar Cinema in Vera en dan kan je de Watermelon Woman zien vanavond om 8:30. In de nasleep van het Pride Weekend onderzoekt deze film een hoogtepunt van New Queer Cinema uit de jaren 90. Met humor, scherpzinnigheid en filmgeschiedenis. Representatie, racial ongelijkheid en lust door de ogen van een zwarte lesbische filmmaker. Klinkt ingewikkeld, maar wel heel leuk. En je kunt het vanavond dus zien in de Cinema bij Vera om 8:30. Ik hoop dat ze er komen. Hebben.
0: Ik hoop het ook, want het gaat ongelooflijk warm worden. En waar het ook warm gaat worden is waarschijnlijk bij Jazz Jam. Dat is in de Eetcafé De Smederij aan de Tuinstraat. Daar kan je om 9:00 terecht en er wordt weer lekker gejamd vanavond. Met deze keer zangeres Anna Sollewijn, pianist Chris Muller en drummer Tim Hennekes. Klinkt dat nou reuze interessant? Wees erbij om 9:00 in Eetcafé De Smederij aan de Tuinstraat.
1: Ja, het is wat warm, dus ja, veel meer is er ook gewoon niet te doen.
0: Nee, er is gewoon niet zo heel veel.
1: Maar jij had iets slims bedacht, wat mensen sowieso kunnen gaan doen.
0: Iets wat je altijd kan doen, is lekker het terras op.
1: Nou,
0: ik denk dat dat gewoon hartstikke voor de hand liggend is. Dus stel, je bent vandaag lekker vrij, je hebt misschien je tropenrooster. Ja. Nou, trouwens, tropenrooster is wel, dan ben je waarschijnlijk nog minderjarig. Maar dan kan je ook een lekkere cola of een lekkere frisdrank.
1: Ja,
0: je kan van alles en nog wat drinken.
1: En dat kan op zoveel mooie plekken in Groningen. Dus we gaan je ook gewoon geen locatie geven. We zeggen gewoon, ga lekker lokaal op pad. Ook als je niet vrij bent, gewoon naar je werk. Je hebt dat drankje verdiend. Als je vandaag warm aan het werk bent geweest, doen.
0: Precies. Dus ga het gewoon lekker doen. En voor meer uitgaanstips, raadpleeg groningen.uitloper.nu. Of kijk naar 9:00 op de kabelkant van OogTV. Organiseer jezelf een evenement. Tips zijn welkom op ochtendshow@radio.nl.

0: En dat was Pink met So What hier op Oog Radio.
1: Oog Radio, Stadsplaat.
0: Iedereen heeft wel een keer op een punt. Iedereen heeft wel een keer op een punt komt in. Nou, dat is geen goede zin. Iedereen heeft wel eens een keer dat hij op een punt komt in zijn carrière waarbij hij twijfelt aan zichzelf. Ready van hiphopartiest Y gaat over het moment waarbij je het besluit neemt om ondanks de twijfels te gaan voor alles wat komen gaat. Het spannend. Hoe spannend dat ook is en ondanks alle twijfels klaar om te knallen. Wij gaan luisteren naar de.
1: Oog Radio, Stadsplaat.
2: Nu stel ik mezelf weer de vraag, wat als het me niet lukt? Denk dat ik zou verdwalen, want er is geen weg meer terug. Zijn de jaren dan voor niets geweest of maak ik me te druk? Geef geen F's meer om...

als een zegen. Nu stel ik mezelf weer de vraag, wat als het me niet lukt? Denk dat ik zou verdwalen, want er is geen weg meer terug. Zijn die jaren dan voor niets geweest of maak ik me te druk? Geef geen

0: dat dat echt zo moet zijn.
1: Goedemorgen, het is 19:30. Mijn naam is Hans Pettinga-Golo met het nieuws uit Groningen. De renovatie van de Oosterpoort wordt volgens de gemeente een van de grootste projecten uit de geschiedenis van Groningen. De gemeenteraad is enthousiast over de plannen om het gebouw grondig te vernieuwen en uit te breiden. De huidige grote zaal moet worden omgebouwd tot een popzaal voor ongeveer 3200 bezoekers, terwijl er ook ruimte komt voor een nieuwe klassieke concertzaal. Eerdere plannen voor een nieuwe grote popzaal bij het hoofdstation zijn van tafel vanwege de hoge kosten en de technische complexiteit. Volgens wethouder Rick van Nieuwenhuis gaat het project de stad zeker 5 tot 10 jaar bezighouden. Hij waarschuwt dat de renovatie ondanks de bestaande locatie een enorme opgave wordt. Eind dit jaar moet er meer duidelijkheid komen over de verdere uitwerking en de financiering van de plannen. Groningen staat volgende week stil bij het slavernijverleden tijdens de jaarlijkse Kitty Coty-herdenking en viering. Op dinsdag 30 juni vindt bij het slavernijmonument in het Noorderplantsoen een herdenking plaats voor de slachtoffers van de transatlantische slavernij. Een dag later, op 1 juli, wordt op de Grote Markt Kitty Coty gevierd. De dag waarop in 1863 de slavernij officieel wordt afgeschaft in de toenmalige Nederlandse koloniën. Bezoekers kunnen onder andere rekenen op muziek, verhalen, eten en culturele optredens. Volgens de organisatie is het belangrijk om zowel stil te staan bij het verleden als de vrijheid van nu te vieren. Dit jaar is er extra aandacht voor de rol die ook Groningen heeft gespeeld in het koloniale en slavernijverleden. De activiteiten zijn bedoeld om bewustwording en gesprekken over dit onderwerp te stimuleren. Daarmee sluit Groningen aan bij de landelijke aandacht voor Kitty Coty, dat letterlijk verbroken ketenen betekent. Door de aanhoudende warmte mogen terrassen in Groningen deze week langer open blijven. De gemeente heeft het zogeheten tropisch weerscenario ingesteld, omdat temperaturen van 27 graden of hoger worden verwacht. Daardoor mogen terrassen in de binnenstad tot 3 uur 's nachts open blijven en buiten het centrum tot 2 uur. Terrassen aan het water mogen bezoekers ontvangen tot middernacht. Ook mogen horecaondernemers al vanaf 11 uur 's ochtends extra terrasruimte gebruiken. Zaken zonder terrasvergunning mogen eveneens stoelen en tafels buiten zetten, zolang voetgangers voldoende ruimte houden. De ruimere regels gelden naar verwachting tot en met zondag. Dan het weer. Vandaag is het stralend zonnig zomerweer. Het wordt 25 of 26 graden bij een zwakke of matige oostenwind. Windkracht 2 tot 3.
2: Hans, jij wordt weer vriendelijk bedankt. En ik neem je even mee naar het verkeer. Het is inmiddels 19:55 en dat betekent dat het nog best wel redelijk vroeg is. Ik zie wel dat het iets drukker begint te worden in de stad zelf. Dat zie ik rond Eemskanaal. Dat zie ik rond het Martini Plaza station, de Peizerweg. Oftewel, de mensen worden wakker en jij ook. Qua treinen betreft zie ik dat er morgen een storing is. En dat is van 4 uur 's ochtends, of 4 uur 's nachts eigenlijk, tot 8 uur 's ochtends. En dan voor de rest van de dag beginnen de treinen langzaam aan weer te rijden. Maar hou vooral goed je reisplanner-app in het gaten morgen, want het wordt gewoon echt een beetje een chaos bij de NS. Dus hou dat vooral goed in de gaten. Hans, waar gaan we het zo meteen over hebben?
1: Ja, voetbal natuurlijk. Afgelopen weekend heeft Nederland gespeeld tegen Zweden en gewonnen. En onze verslaggever is op pad geweest om onder andere bij Dot en in Achtertuinen mee te genieten van deze fantastische wedstrijd.

0: Live in 4 van Kensington hier op Oog Radio.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Op de volle terrassen in de binnenstad bij Dot, in achtertuinen en in talloze huiskamers heeft Groningen zaterdagavond het Nederlands elftal met 5-1 zien winnen van Zweden.
2: Ja, met name bij Dot was het erg druk met voetballiefhebbers die naar de schermen kwamen kijken. Dat het een gekkenhuis zou worden bij Dot aan de Vrijdemalaan werd aan het einde van de middag al voorspeld door mede-eigenaar Teun Heeg. Maar ook elders was het raak. In de Weijert stond zaterdag een tribune klaar, de barbecue aan en de buren bij elkaar. Klaar voor Oranje tegen Zweden. We spraken met diverse mensen, waaronder deelnemer aan Oog op het WK-pool, Rick Wever.
3: We doen dit altijd met EK en WK. Dan
4: maken we er een mooi feestje van.
3: Ja, dat is geweldig. En iedereen komt er altijd hier. Het is gezelligheid, dus wie wil is welkom.
5: Hoeveel gaat het worden?
6: 1-0.
7: Ja, gewoon 3-0 voor Nederland.
8: 3 tegen 0?
9: 2 in Nederland.
7: Ja, kan in het bakkie.
8: We gaan scoren.
7: Ja, gaan we scoren?
8: Ja.
5: En wie gaan we scoren?
8: De eerste elftal.
9: Van Dijk op bal.
7: Alweer.
10: Gakpo was goed voorspeld. Om te kijken wie de beste voorspeller van Groningen is, organiseert Oog ook een WK-pool. Maar om kans te maken moet je wel eerst voorspellen.
5: Het ging niet helemaal goed volgens mij, hè?
3: Nee, klopt. Ik kreeg een belletje van jullie. Dat ik meedoen zou doen aan een WK-pool. Maar toen kwam ik eigenlijk achter dat ik helemaal niet eens meedeed. Ik had wel aangemeld, maar ik had helemaal niks ingevuld. dus dat is wel grappig. Ik heb zelf in andere pools heb ik een 2-1 gezegd. Dat zal wel nipt worden, denk ik. Maar een gelijkspelletje zal me ook niks verbazen. Ik had zelf 2-1 gezegd, maar dit is nog mooier natuurlijk. 5-1
7: had je gezegd. Hij had 5-1 gezegd, toch? Dat staat op camera, toch?
3: Nu zeggen we allemaal natuurlijk Nederland tot wereldkampioen, hè? Dat we al zeiden. Dus, maar goed, dat was mooi. Dus nu Tunesië pakken en dan hopelijk wel een beetje zo door kunnen gaan, hè? Ja.
2: Hey, je hoorde diverse reacties op Oranje-Zweden in een bijdrage van Sam Sitipu. Merlijn, je weet het, ik weet niks van voetbal. Wanneer is de volgende?
0: Dat is donderdag op vrijdagnacht. Dus het is 1 uur 's nachts dan.
2: Ah, dus we gaan jou vrijdagochtend wakker bellen.
0: Precies. En wij gaan nu luisteren naar A Wonderwall van Oasis.

0: Wonderwall van Oasis hier op Oog.
1: Word wakker met de Oogochtendshow.
2: Nabestaanden vragen om rust naar familiedrama in Meerstad, dat meldt RTV Noord. Familie en vrienden van het vermoorde echtpaar Johan en Mathilde uit Meerstad hebben voor het eerst gereageerd op het drama van vorige week. In de verklaring laten ze weten dat de gebeurtenissen nauwelijks te bevatten zijn, maar dat de vele steunbetuigingen hen goed doen. De nabestaanden zeggen diep geraakt te zijn door alles wat er is gebeurd. Ook spreken zij hun dank uit voor de betrokkenheid van buurtbewoners, hulpverleners en anderen die hun medeleven hebben betuigd. Tegelijkertijd vragen ze om rust en beslotenheid om afscheid te kunnen nemen van hun dierbaren. De verklaring volgt op dagen van speculaties en het verspreiden van beelden op sociale media. De familie hoopt dat hun wens om met rust gelaten te worden gerespecteerd wordt. Volgens de nabestaanden verdient het gezin de ruimte om dit enorme verlies in alle rust te verwerken. De 15-jarige dochter van het echtpaar zit vast en wordt verdacht van de dubbele moord.
3: Heftig.
2: Ja, de burgemeester heeft natuurlijk al eerder gezegd tijdens persconferenties: laat deze mensen alsjeblieft met rust nu. Stop met het delen van de beelden. En nou, ik mag toch hopen dat mensen dat inmiddels ook gewoon doen.
3: Precies. En ICT-sector vreest tekort aan personeel voor AI-fabrieken, meldt het Dagblad van het Noorden. De Groningse ICT-sector maakt zich zorgen over een mogelijk tekort aan personeel voor de nieuwe AI-fabriek die in Groningen wordt ontwikkeld. Terwijl die regio zich kan ontwikkelen tot een van de belangrijkste ICT-centra van Nederland, neemt het aantal ICT-studenten juist af. Zo starten komend studiejaar minder studenten aan ICT-opleidingen bij zowel de Hanze als de Rug. Volgens ICT-deskundige Willem Jonker is dat zorgelijk, omdat de vraag naar digitaal talent de komende jaren juist sterk groeit. De AI-fabriek moet bedrijven, onderzoekers en overheden helpen bij de ontwikkeling van nieuwe toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Daarbij gaat het onder meer om innovatie in de zorg, data-analyse en cybersecurity. Jonker benadrukt dat AI-banen niet vervangt, maar dat er juist meer banen nodig zijn om systemen te ontwikkelen, te beheren en veilig toe te passen. Daarom wordt ingezet op het enthousiasmeren van jongeren voor een opleiding in de ICT. Zo, dat is een lastige. Enthousiasmeren. Ja, het is me gelukt.
2: Scrabblewoord. Alle punten naar mijn
3: lijn. Nou, ik wil het zeggen. Ik heb behoorlijk wat punten mee vangen.
2: Ja,
3: AI-fabriek. Goed dat het komt. Ja. Alleen ja, als er te weinig personeel is, dan wordt het lastig dat het er komt.
2: Ja, je zou toch denken, er zijn zoveel ICT-gerelateerde dingen al te doen in Noord-Nederland. Dat trekken we aan, toch?
3: Ja, en ik heb met ICT van, het lijkt me ook geen leuke opleiding eigenlijk.
2: Ja, dat moet je maar tegen mij zeggen. Ik heb het gedaan. Ik vond het enig.
3: We gaan luisteren naar Crossfire van Brandon Flowers.

0: En dat was een Crossfire van Brandon Flowers hier op Oog. Het is 9:10, dinsdag 23 juni. En dat betekent dat het de dag van de overprikkeling is.
1: Ja,
0: het
1: is een dag speciaal voor jou, Marlijn. In Nederland krijgen jaarlijks naar schatting 1600.000 mensen meer te maken. Of nieuwe mensen te maken met een vorm van hersenletsel. Ongeveer de helft van hen leidt sindsdien aan het niet meer kunnen filteren en daarmee verdragen van zintuigelijke prikkels. Wereldwijd is het aantal mensen met overprikkeling ontelbaar groot. Veel mensen met hersenletsel en overprikkeling belanden in een sociaal isolement, doordat ze door deze overprikkeling niet meer volledig deel kunnen nemen aan het gezins, werk en sociale leven. Ze kunnen niet deelnemen aan het openbare leven. Dus.
0: Met deze jaarlijkse dag van overprikkeling probeert de stichting achter de website www.hersenletsel-uitleg.nl meer bewustwording en kennis over overprikkeling als gevolg van hersenletsel te realiseren. Op hun website is dan ook meer informatie te vinden. En ik doe de jingle even wat zachter, want
1: prikkels.
0: Ik ben een beetje overprikkeld. Nee, ik heb dus, we hadden het net al even over. Als ik in de supermarkt loop, dan heb ik soms, dan heb je allemaal smalle gangpaden en allemaal mensen die dan net langs je willen lopen met hun kar. En dan word je een beetje geduwd en dan allemaal impulsen van producten die om je heen staan. Ja. Het is echt een overprikkel experience, ja,
1: de supermarkt. Ik heb het heel erg in het openbaar vervoer. Sinds we met de OV-chipkaart reizen, die piepjes. En die zijn ook per vervoerder anders. En dan vooral het piepje als het misgaat met de OV-chipkaart. Ja. Oh, dat kan ik niet tegen.
0: Dat is heel dat apparaat ook overspannen, inderdaad.
1: Ja, ja, nou, ja. En dan ik dus ook. Ja. Dus wat dat betreft, een belangrijke week.
0: Ja, of bij de McDonald's heb ik dat ook. Al die piepen en al die prikkels. En ach, jongens, ik... Ja.
1: Bonuskaart.
0: Bonuskaart, oh, ja.
1: Handscanner.
0: Nou, nee, fijn goed. Dat we het hier goed over eens zijn.
1: Ja, heb jij nou ook last van overprikkeling? Laat het even weten. Stuur ons een berichtje.
0: Precies.
1: Gaan we het er gewoon over hebben.
0: Kunnen we met z'n drieën een praatgroep beginnen.
1: Helemaal goed.
0: Wij gaan luisteren naar Shut Off the Lights van Bastille.

0: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
1: Costa del Corte, de dikste deals van Makita, Hartman, Colombia en meer. Alleen op iBoots.com of in onze app.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt doordat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. In Den Hoorn bij Delft heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. Brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is het vuur onder controle. Er kon worden voorkomen dat het oversloeg op andere panden. Radio-dj's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten vertrekken naar Radio 10. Ze maken nu nog de ochtendshow Jan-Willem start op bij Radio 2. Op Radio 10 volgen ze Gordon en Vrouwtje de Bot op. En Roodbeen wordt ook radiodirecteur bij de zender.
4: Als me dit dan gevraagd wordt, het begon aan alle kanten te kriebelen. Dus toen gingen wij praten en toen zei jij, ja, bij mij kriebelt het eigenlijk ook. Dus volgens mij moeten we dit gewoon doen. En toen zei ik, Jeroen, meen je dat echt? En toen zei jij,
5: ja.
3: Roodbeen en Kijk in de Vechten waren 8 jaar lang te horen op Radio 2. Ze wonnen 2 keer de Gouden Radioring voor het beste programma. Debutant Jordanië is uitgeschakeld op het WK voetbal na een 2-1 verlies tegen Algerije. En eerder op de avond won Frankrijk met 3-0 van Irak. Kylian Mbappé scoorde 2 keer. Onder meer door een grote blunder bij Irak.
6: Ongelooflijk wat er hier gebeurt. Een horror misverstand achterin bij Irak. Levert Mbappé zijn volgende WK-doelpunt op.
3: De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. Uitslagen van de andere wedstrijden van gisteravond. Argentinië won met 2-0 van Oostenrijk en Noorwegen-Senegal eindigde in 3-2. Het weer, opnieuw veel zon vandaag. Het warmt snel op. Het wordt 27 graden in het noorden en mogelijk 32 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

0: Goed dat je nog steeds luistert naar de Oogochtendshow. Mijn naam is Merlijn Robel en naast mij staat Hans Bettingagolo. Goedemorgen, Hans.
1: Goedemorgen.
0: Kan je mij vertellen wat de onderwerpen van het Oog Radio Nieuws zijn?
1: Natuurlijk. Terrassen deze week langer open door tropische temperaturen. Renovatie Oosterpoort houdt Groningen nog jaren bezig. En Groningen herdenkt slavernijverleden en viert Kitty Kottie.
0: En meer daarover zo hoor je rond de klok van 8:30. Eerst is het tijd voor het verkeer. En ik zie dat het al gezelliger begint te worden op de snelwegen. Dat zie ik voornamelijk op de A28 rond Haren naar Groningen. Dat zie ik op de A7 van Hoge Zand naar Groningen. En dat zie ik op de N355 van Nieuwklap naar Groningen. Ook in Groningen zelf begint het wat drukker te worden. Dat zie ik rond het Eemskanaal. Paddepoel rijdt diep. Ja, eigenlijk overal. Overal begint het gewoon wat drukker te worden. Dat betekent namelijk dat je iets langer moet wachten. En dat is wel wat jammer. Qua treinen betreft zie ik dat er voor nu eigenlijk alleen maar in het zuiden en het westen van het land wat beperkingen zijn qua treinen. Moet je daarheen, let vooral even op je reisplanner-app. En morgen rijden er tot 8:00 helemaal geen treinen. Van 4:00 s'nachts tot 8:00. En daarna gaan ze langzaam opstarten. Dit allemaal door een staking. Dus moet jij morgen nou met de trein naar je werk of naar school toe, hou goed je reisplanner-app in de gaten. Want anders sta je straks op het station en denk je van waar blijft mijn trein die altijd rond dezelfde tijd gaat. En dan gaat hij niet. En dat wil je niet. Want dat is niet leuk. En dan baal je. En balen. Ja, het hoort wel bij het leven, maar je hebt het liever niet. Toch?
1: Ik denk, waar ga je heen, Merlijn? Ja. Je hebt helemaal gelijk. Wat een mooi filosofisch begin van dit uur.
0: Precies.
1: Dankjewel. Waardevol moment, beste luisteraar.
0: Waar gaan we het zo meteen over hebben, Hans?
1: Ja, daar is hij weer. De Gerrit Krolbrug is in 2021 natuurlijk al aangevaren en gedeeltelijk gesloopt. En er was een tijdelijke brug. Die moet nou ook weg, omdat er een nieuwe brug gebouwd moet worden. En nou ja, drama, drama, drama. Er komt geen tijdelijke brug meer.
2: Oogochtendshow.

0: Crybaby van Clean Bandit, Annemarie en David Guetta hier op Oog.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Ik zal met de deur in huis vallen. Er komt er definitief geen tijdelijke Gerrit Krolbrug.
2: Ja, dat bevestigde minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat vrijdagmiddag in een brief aan de Tweede Kamer. En we zijn er al het hele weekend mee bezig. De Gerrit Krolbrug werd in 2021 aangevaren. Sinds die tijd kunnen alleen fietsers en voetgangers over de brug. Maar deze tijdelijke hellingbaan en oude loopbrug moeten verdwijnen voor de aanleg van een nieuwe brug. En in die tijd moeten fietsers en voetgangers dus een flink stuk omrijden of omlopen via de Noordzeebrug of de Oostersluis. Je hoort Femke Volkerts van Pro.
3: Er zijn zoveel miljoenen van de gaswinning naar infrastructurele projecten in de Randstad gegaan. Groningen is dan toch heel moeilijk. Dat betekent dat echt heel veel mensen flink zullen moeten gaan omfietsen. We zitten hier midden in een onderwijscluster. Aan deze kant zitten de basisscholen. Aan de andere kant zitten middelbare scholen. En dat maakt echt het verschil of jij je hele schoolcarrière fijn zelfstandig naar school kan fietsen of niet.
4: Minister Karremans wil deze zomer nog de fietspaden verbreden en kruispunten aanpakken bij de Noordzeebrug en de Oostersluis. Ook wordt er gekeken naar een extra verbinding over het Boterdiep en een eventuele extra buslijn met goedkopere kortingspas. Het idee van een alternatieve oversteek bij de busbaanbrug lijkt dus nu van de baan.
5: Die zou dan 10 miljoen kosten. Was dat voor jullie nog steeds wel een haalbaar iets geweest?
3: Dat lijkt ons het meest haalbare scenario nu. Omdat het ook binnen de tijd zou kunnen. Ik denk dat gewoon echt zou moeten kunnen. We willen in ieder geval van de wethouder weten hoe kan dit? Hoe zijn die gesprekken met Rijkswaterstaat gegaan? Wat voor kansen ziet de gemeente nog? Maar waar ik nu vooral heel erg druk bezig ben, is van die kamermeerderheid die dit wil, die is er nog. Ik neem aan dat men deze motie gewoon niet goed uitgevoerd vindt. En dat het laatste woord hier nog niet over gezegd is. En het is ook echt een verantwoordelijkheid van het Rijk om dus te zorgen dat dat niet zo'n belangrijke fietsverbinding in de stad om zeep helpt. En ik vind daarbij echt, ik weet bijna zeker dat op het moment dat zo'n belangrijke fietsverbinding ergens in de Randstad eruit lag, dat het helemaal niet zo'n gedoe was geweest om daar een fatsoenlijk alternatief voor geregeld. Dat was dan al lang gelukt.
2: Ja, je hoorde Femke Volkerts. De reacties op dit nieuws bij de mensen die hierdoor worden gedwongen tot omrijden is verschillend. Maar in het algemeen is men teleurgesteld. Je hoort diverse mensen.
6: Dat zou super onhandig zijn.
7: Ja. Vervelend. Maar ik kan niks doen.
8: Het betekent wel dat ik een omweg moet nemen, maar niet heel veel dat ik er elke dag langs ga, zeg maar.
9: Dus dan duurt het ook langer voordat ik op school ben. Ja. En dat is wel heel erg vervelend eigenlijk.
10: Als ik normaal zou fietsen, zou het misschien een kwartiertje zijn, maar met omfietsen extra 15 minuten wel.
2: Je hoorde diverse mensen in een bijdrage van Lars Faber.
0: Ja, en jij had het volgende even opgezocht.
2: Ja, de kosten van die nieuwe Gerrit Krolbrug. Wij deden even een gokje. Wij kwamen zelf uit op, nou, een paar miljoen. We hebben het even opgezocht. 90 miljoen. Dat is 20 miljoen meer dan oorspronkelijk berekend werd. Maar 90 miljoen
0: ja, en
2: voor
0: wat
2: een
0: je
2: brug.
0: Allemaal met het gemaakt. Wat kost er dan zoveel aan zo'n brug? De materialen, het monteren van zo'n ding.
2: Ja, en ze zeggen dat het deels te maken heeft met inflatie en een hoogwaardig ontwerp. En ja, dit is natuurlijk ook de Gerrit Krolbrug. Dat is een hele interessante brug, hè, met de verschillende niveaus. En nou, zoiets zal er ook wel voor terugkomen. Maar ik vind het heel eigenaardig.
0: Ik vind het bizar veel geld voor een brug. Maar ja.
2: Wie aan de andere kant, als het maar gewoon snel gebeurt nu. Want die mensen die daar wonen, dit is echt heel vervelend. En elke keer wordt ze iets beloofd en het gebeurt niet. Dus nou, hopelijk.
0: Nou ja, en Femke Volkerts ook zegt van Pro. Dat als in de Randstad zo'n belangrijke fietsbrug uitlag, dat het meteen werd opgelost.
2: Ja, dan was het opgelost. Kijk in Amsterdam Centrum.
0: Ja, daarom. Wij gaan luisteren naar I Just Might van Bruno Mars.

0: Just Might van Bruno Mars hier op Oog. En dan is het tijd voor het weer. Vandaag is het stralend zonnige zonneweer. Het wordt 25 of 26 graden bij een zwakke of matige oostenwind. Windkracht 2 tot 3.
1: Klonk dat serieus? Heel serieus. En dat gaan we ook echt wel doen. Verdachte moord op moeder voor de rechter, meldt RTV Noord. De 29-jarige Ismaël I. staat vandaag voor de rechter voor de moord op zijn moeder Shaila in Groningen. Volgens het Openbaar Ministerie bracht hij haar vorig jaar september om het leven in haar woning, nadat zij kort daarvoor nog hulp had gezocht voor haar verwarde zoon. De zaak roept opnieuw vragen op over de beschikbaarheid van passende zorg voor mensen met ernstige psychische problemen.
0: En het wordt een spannende nacht voor basketballer Rienke Mast, dat meldt RTV Noord. Voor de Groningse basketballer Rienke Mast wordt het een spannende nacht. De voormalig donorspeler maakt kans om gekozen te worden tijdens de NBA-draft, waar clubs talenten uit het college basketbal selecteren. Mast speelde de afgelopen jaren voor de Nebraska Cornhuskers en geldt als een interessante kandidaat dankzij zijn veelzijdigheid en sterke seizoen in de VS.
1: Dat is eigenlijk best wel iets om trots op te zijn, toch?
0: Ja,
1: Groninger die
0: Groningen
1: misschien wel door de
0: NBA
1: draft wordt gedraft.
0: Wij duimen voor je, Rienk.
1: Ja, fantastisch. Hey, en we hebben het er al over gehad, maar nog een keer. Morgenochtend geen NS-treinen door een staking. We melden het zelf natuurlijk ook bij Oognieuws. Door een landelijke staking in het openbaar vervoer rijden woensdagochtend tussen 4 en 8 geen NS-treinen. De vakbonden voeren actie tegen de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. En ook na 8 uur moeten reizigers rekening houden met vertragingen, omdat de dienstregeling pas geleidelijk wordt opgestart.
0: Ja, dus houd vooral goed in de gaten morgen. Als je naar school of naar werk moet, rond dus 7 à 8 uur, houd goed in de gaten.
1: Ja, voor meer nieuws check je natuurlijk de app.
0: En oogtv.nl.
1: Helemaal goed.
0: En jij hebt het allemaal weer bij elkaar gebracht. Ja, meestal als de redactie erbij staat, dan noem je het. Alleen als je dan zelf ook presenteert, noem je het niet. Maar
1: nou, jij hebt het net genoemd. Dank je wel.
0: Fijn dat jij het even bij elkaar hebt gebracht, Hans. What is

0: What is Love van Hathaway, hier op Oog. En Hans, uit welk jaar denk je dat dit nummer komt?
1: Nou, het moet van ongeveer mijn geboortejaar zijn. Ik ben mezelf nu ongelooflijk aan het eetje. Ergens begin 1990, maar ik weet het niet.
0: 1993.
1: Ah, toen was ik al geboren.
0: Ja. Netjes.
1: Ja.
0: Het is 7:30, dinsdag 23 juni. En je kan wat dingen doen in de stad, waaronder het volgende.
1: Ja, je kunt naar de cinema en dan ga je dan een film bekijken. Bij Vera is dat natuurlijk. The Watermelon Woman. Om 8:30 vanavond in de nasleep van het Pride Weekend. Onderzoek deze film. Een hoogtepunt van de nieuwe queer cinema uit de jaren 90. Ook weer die jaren 90, Merlijn. Met humor, scherpzinnigheid en filmgeschiedenis. Representatie, racial ongelijkheid. En lust door de ogen van een zwarte, lesbische filmmaker. Nou, alles zit in deze film, geloof ik. Vanavond The Watermelon Woman bij Vera om 8:30. Maar Merlijn, er is meer.
0: Ja, over een half uurtje later, rond 9:00, is Jazz Jam in Eetcafé De Smederij aan de Tuinstraat. Er wordt weer lekker gejamd vanavond met deze keer zangeres Anne Sollewijn, pianist Chris Muller en drummer Tim Hennekes.
1: Tim Hennekes.
0: Wees erbij. Om 9:00, Jazz Jam in Eetcafé De Smederij aan de Tuinstraat.
1: Ja, en het is hartstikke warm. Er zijn ook niet zo heel veel dingen te doen in Groningen. Maar wij hebben natuurlijk de oplossing. Vertel het maar, Merlijn.
0: Ga terrassen op. Terrassen. Ja, wijnen.
1: Nee, helemaal goed. En dat is wel heel erg leuk. Dat kon je op onze website ook al zien. Daar is een. We kunnen je daar een beetje bij helpen. Waar je het beste kunt gaan zitten. Er is namelijk een speciaal platform waar je kunt kijken waar de zon het meeste schijnt.
0: En dat is ideaal, want je wilt lekker in het zonnetje zitten als je op het terras zit, je lekker colaatje aan het drinken, je lekker wijntje, Aperol Spritz, noem het allemaal maar op.
1: Ja, en het heet Zon op je Bakkers, dus zoek dat lekker op en ga ervan genieten. En dat kan in het mooie Groningen, want Merlijn, Groningen is op zijn mooist in de zomer.
0: Precies. Pluk de dag allemaal. En voor meer uitgaanstips raadpleeg groningen.uitloper.nu of kijk naar 9:00 op de kabelkant van OogTV. Organiseer jezelf een evenement. Tips zijn welkom op ochtendshow@radio.nl. En wij gaan luisteren naar 12 to 12 van Somber hier op Oog.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, het is 8:30. Mijn naam is Hans Bettinga-Golo met het nieuws uit Groningen. De renovatie van de Oosterpoort wordt volgens de gemeente een van de grootste projecten uit de geschiedenis van Groningen. De gemeenteraad is enthousiast over de plannen om het gebouw grondig te vernieuwen en uit te breiden. De huidige grote zaal moet worden omgebouwd tot een popzaal voor ongeveer 3200 bezoekers, terwijl er ook ruimte komt voor een nieuwe klassieke concertzaal. Eerdere plannen voor een nieuwe grote popzaal bij het hoofdstation zijn van tafel vanwege de hoge kosten en de technische complexiteit. Volgens wethouder Rick van Nieuwenhuis gaat het project de stad zeker 5 tot 10 jaar bezighouden. Hij waarschuwt dat de renovatie ondanks de bestaande locatie een enorme opgave wordt. Eind dit jaar wordt er meer duidelijkheid komen over de verdere uitwerkingen en de financiering van het plan. Groningen staat volgende week stil bij het slavernijverleden tijdens de jaarlijkse Kitty Goatee-herdenking en viering. Op dinsdag 30 juni vindt het slavernijmonument in het Noordpantsoen een herdenking plaats voor de slachtoffers van de transatlantische slavernij. Een dag later, op 1 juli, wordt op de Grote Markt Kitty Goatee gevierd, de dag waarop in 1863 de slavernij officieel werd afgeschaft in de toenmalige Nederlandse koloniën. Bezoekers kunnen onder andere rekenen op muziek, verhalen, eten en culturele optredens. Volgens de organisatie is het belangrijk om zowel stil te staan bij het verleden als de vrijheid van nu te vieren. Dit jaar is er extra aandacht voor de rol die ook Groningen heeft gespeeld in het koloniale en slavernijverleden. De activiteiten zijn bedoeld om bewustwording en gesprek over dit onderwerp te stimuleren. Daarmee sluit Groningen aan bij de landelijke aandacht voor Kitty Goatee, dat letterlijk verbroken ketenen betekent. Door de aanhoudende warmte mogen terrassen in Groningen deze week langer open blijven. De gemeente heeft het zogeheten tropisch weerscenario ingesteld, omdat temperaturen van 27 graden of hoger worden verwacht. Daardoor mogen terrassen in de binnenstad tot 3 uur 's nachts open blijven en buiten het centrum tot 2 uur. Terrassen aan het water mogen bezoekers ontvangen tot middernacht en ook mogen horecaondernemers al vanaf 11 uur 's ochtends extra terrasruimte gebruiken. Zaken zonder terrasvergunning mogen eveneens stoelen en tafels buiten zetten, zolang voetgangers voldoende ruimte houden. De ruimere regels gelden naar verwachting tot en met zondag. Dan het weer. Vandaag is het stralend zonnig zomerweer. Het wordt 25 of 26 graden bij een zwakke of matige oostenwind. Windkracht 2 tot 3.
2: Hans, jij wordt weer vriendelijk bedankt. En ik neem je mee naar het verkeer. Het begint steeds drukker op de wegen te worden en dat zie ik ook op de A28 van Haren naar Groningen. Dat zie ik op de A7 van Leek naar Groningen. En dat zie ik op de... Ja, voor de rest valt het best wel mee eigenlijk. Op de snelwegen is dat het eigenlijk.
3: Mooi.
2: Qua Groningen zelf zie ik in de Weijert, bij het Hoornse Meer, bij Paddepoel, bij Rijdiep, bij Eemskanaal. Eigenlijk wordt het overal wat drukker. En dat is jammer, want dan sta je wel waarschijnlijk even in de file. Maar dat kan niet heel lang duren in Groningen, want dan ben je al bijna bij je bestemming. Qua treinen betreft zie ik dat er eigenlijk geen beperkingen zijn. Maar het volgende. Morgen van 4 uur 's nachts tot 8 uur 's ochtends geen NS-treinen. Dit allemaal door een OV-staking. Na 8 uur gaan ze langzaam weer beginnen met rijden, maar dat kan nog wel even duren. Dus moet jij nou morgenochtend naar werk of school, let vooral eventjes op je reisplanner-app, want anders sta je straks op het station te wachten en te wachten en te wachten. En dan komt hij maar niet. En dat is niet leuk. Dat is gewoon simpelweg niet leuk.
3: Nou, klopt.
2: Hans, waar gaan wij het zo meteen over hebben?
3: Ja, dat is een hele goede vraag, Merlijn.
2: Ja, ik denk dat wij het weer lekker gaan hebben over de Pride Walk.
3: Ja.
2: Want honderden mensen hebben zaterdagmiddag meegelopen in de Pride Walk door de Groningse binnenstad. Meer daarover hoor je hier zo in de Oog Ochtendshow.
0: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: Blow Me Away van Alan Clark hier op Oog. En nu is het tijd voor...
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Honderden mensen hebben zaterdagmiddag meegelopen in de Pride Walk door de Groningse binnenstad.
2: De kleurrijke parade was het hoogtepunt van Pride Groningen, waarvoor dit weekend tal van activiteiten werden georganiseerd. De feestelijke route met een lengte van ongeveer 3 kilometer begon op de Ossenmarkt en eindigde op de Grote Markt. Omstanders spraken van een uiterst vrolijk en kleurrijk spektakel. En je hoort drag queen Lola Lasagna.
3: We hebben een hele drukke dag vandaag. Het was fantastisch. Wij gaan straks beginnen met de Pride Walk. De Pride Parade, waarin fantastische karren te zien zullen zijn. Onder andere ook met kunst van mezelf. En daarna gaan we naar de Grote Markt, waar de grootste dragshow van Groningen ooit gaat plaatsvinden. Ik denk dat het hartstikke nodig is, deze aandacht voor de community. Ik moet altijd denken aan de jonge LGBT'ers die in de dorpen wonen, die misschien niet een veilige plek hebben waar ze uit de kast kunnen komen. Dat zij kunnen zien van, oh, er is een plek, er zijn mensen, er zijn groepen mensen die net als mij zijn.
2: Ja, je hoorde drag queen Lola Lasagna. Er was een heel divers gezelschap dat aan de Pride Walk deelnam. En iedereen had een eigen motivatie of vertegenwoordigde een facet van de LHBTIQA+ gemeenschap. Je hoort enkele deelnemers.
4: Ik kom natuurlijk de community vertegenwoordigen en alle mensen hier in Groningen warm hart toedragen. Dus de queer community is één grote familie en daar kom ik hier ook bij. Zeker.
5: Nou, ik denk dat de diversiteit van mensen wel belangrijk is om te benadrukken dat dat is in de hele wereld staat dat toch wel onder druk, vind ik. En ik vind dat het goed is om daar aandacht aan te besteden.
6: Ook de volgende vlaggen waren aanwezig.
7: Het is de luminaire vlag. Het houdt voor mij in dat ik mezelf geen man en geen vrouw voel.
4: Dat is de vlag van de Letter Pride. Dus voor de mensen die een beetje into fetish zijn en een groot liefhebber van leer, die dragen deze vlag met zich mee.
8: Nou, wij zijn twee van de vele leden van AlterAgo. Hier achter ons staan er nog meer. En wij lopen mee met de Pride Walk bij de Paradigm Car.
9: Nou, eigenlijk Pride is voor ons alles wat wij beleven en willen doorgeven aan de mensen waar wij performances voor doen. We willen heel graag laten zien en uiten dat je mag zijn wie je wil zijn. Dat je mag houden van wie je wil houden. En dat de dag altijd mag starten met de Pride Walk. Dat is voor ons echt een plek om alles uit de kast te trekken. Om alle kleuren, de extravagantie en alles eruit te halen wat erin zit.
8: Daarnaast wil ik daar nog aan toevoegen dat Pride, zeker in tijden van nu, steeds meer een protest is. En dat we daar ook voor staan.
2: Ja, je hoorde enkele deelnemers aan de Pride Walk in een bijdrage van Paul Blom. Merlijn, ik heb iets bedacht.
0: Nou,
2: wij moeten volgend jaar gewoon mee naar die Pride Walk.
0: Ja, ik ben best benieuwd.
2: We gaan het gewoon
0: eens meelopen.
2: Ja.
0: Wij gaan luisteren naar Girls Just Wanna Have Fun van Cyndi Lauper.

0: Gaan van Cyndi Lauper.
1: Word wakker met de Oogochtendshow.
2: Want dat is ook wat wij doen, hè?
0: Ja, we willen gewoon lekker plezier hebben op deze mooie ochtend. En hopen dat jij veel plezier haalt uit het luisteren naar ons.
2: Heel goed.
0: Gratis tampons en een maandverband via Gronings Initiatief, meldt het Dagblad van het Noorden. In Groningen is een nieuw initiatief gestart, waarbij vrouwen gratis tampons en een maandverband kunnen bestellen. De producten worden betaald met advertenties op de verpakking en vallen zonder abonnement of account op de deurmat. Initiatiefnemer is de 22-jarige student Jesper Smit, die samen met twee vriendinnen de eerste 1000 pakketjes heeft ingepakt. De eerste 1000 pakketjes worden betaald door advertenties op de verpakking van lokale bedrijven en organisaties. Bestellen kan online zonder account. Het pakket wordt gratis thuis bezorgd. En Smit kwam op het idee nadat hij hoorde hoeveel vrouwen maandelijks kwijt zijn aan menstruatieproducten en hoeveel schaamte er nog bestaat rond menstruatiearmoede. De pilot start met 1000 doosjes, maar het doel is om snel op te schalen naar 10.000 en later ook andere steden te bereiken. Uiteindelijk hoopt Smit dat menstruatieproducten net zo vanzelfsprekend gratis beschikbaar worden als kraanwater. En dat is een heel mooi streven en wat een fantastisch initiatief, Jesper.
2: En dat dat inderdaad ook bij een man vandaan komt.
0: Dat is toch top.
2: En dat wij net allebei zitten van, we willen hem eigenlijk allebei wel voorlezen. Want wij vinden dit ook belangrijk. Dit is geweldig en hier moeten we veel meer mee doen.
0: Ja. Je mag trots op jezelf zijn, Jesper.
2: Heel goed, zijn wij ook. En dan, Noord-Nederland koploper in stormschade na noodweer. Dat meldt RTV Noord. Verzekeraars hebben na het noodweer van afgelopen weekend de meeste schademeldingen ontvangen uit Noord-Nederland. Vooral Groningen, Friesland en Drenthe werden getroffen door zware windstoten, regen en onweersbuien. De meldingen gaan onder meer over omgevallen bomen, beschadigde daken, kapotte schuttingen en natuurlijk waterschade. Ook de brandweer moest in het noorden tientallen keren uitrukken om stormschade op te ruimen. Volgens verzekeraars komt ongeveer 1/3 van alle schademeldingen in Nederland uit de 3 noordelijke provincies. En daarmee is Noord-Nederland relatief het zwaarst getroffen door het slechte weer. Verzekeraars zien het aantal meldingen nog steeds oplopen nu mensen de schade aan hun woning of tuin in kaart brengen. En volgens de branche is het gebruikelijk dat niet alle schade direct wordt gemeld. Hoe groot de totale schadepost precies wordt, is nog niet bekend.
0: Ja, ik vond het erg heftig allemaal.
2: Ik vind het altijd, ik denk altijd, ja, noodweer. Jongens, het kan echt heel veel erger. Aan de andere kant, wij hebben zo'n oude boom in de achtertuin staan. En ik vond het toch wel spannend. Ik zat echt zo door mijn slaapkamer, ik had de gordijnen opengelaten. Ik denk, toch maar even kijken.
0: Ja, het moet maar een keertje inslaan bij je thuis.
2: Poeh,
0: schrik je een ongeluk. Denken.
2: Nee.
0: En hier is Michael Bublé met Haven't Met You Yet.

0: Elephant met Juliet van Michael Bublé. En het is inmiddels 8 voor 9. En dat betekent dat wij Johan Kampers aan de lijn hebben. Goedemorgen, Johan.
1: Mensen, een bijzonder goedemorgen.
0: En ik heb al gehoord dat het hartstikke lekker weer gaat worden deze week. Wat kunnen we allemaal verwachten?
1: Ik vind het, ik vind het wel mooi dat jij dat zegt. Lekker weer. Je hoort eigenlijk bij dit soort temperaturen eigenlijk alleen maar rampzalige verhalen. Dat we de schuilkelders in moeten en wat er allemaal gewoon niet kan gebeuren. Maar ja, ik denk ook, het is zomer.
0: Ja,
1: in de winter verlangen we allemaal naar de zomer. Nou, het is zomer.
0: En dan is het er eindelijk en dan gaan mensen klagen. Ja. Ik vind het ongelooflijk. Ja, toch? Het is nooit goed.
1: Ik ben het helemaal met je eens. Tuurlijk is het een beetje afzien. Als we zijn er niet aan gewend als de temperatuur ineens boven de 30 graden schiet. Maar ach, mensen, het is zomer. Waar ik wel bij wil aantekenen, dat zeg ik altijd maar even, je oude buurvrouw en de diertjes. Ik leg altijd bij mijn konijn, als het zo warm wordt, dan vries ik een flesje water in. En die leg ik dan overdag lekker bij ze in het hok. Kunnen ze heerlijk tegenaan liggen. Nou, maar en voor de rest, ik ben het helemaal met je eens. Het is zomer en het was een heerlijk fris doorslaapnachtje. 11,6 graden was de laatste temperatuur op vliegbasis Eelde. Nou, dat zijn toch heerlijke temperaturen om je raampje even weer open te doen. En vandaag is ook weer zo'n bijkomdag na die tropische hitte van het afgelopen weekend. Want de temperaturen vandaag die lopen op naar zo'n graad of 25. Dat zijn voor de meeste mensen eigenlijk prima temperatuurtjes. Verder is er heel veel zon. Af en toe een hoog wolkenveldje, blijft het droog. En staat er een zwakke tot matige wind uit het oosten. Windkracht 2 tot 3. Komende nacht wordt het niet meer zo frisjes. Temperaturen rond 17 graden. En morgen tropisch 31 of 32 graden. Heel veel zon. Zwak windje, hooguit matig uit het zuiden. Windkracht 2, windkracht 3. En er volgt een zwoele nacht met 18 of 19 graden als temperatuur. Ja, gaan wij ook hier in Groningen, landelijk gaan wij een hittegolf krijgen. Vrijdag zal die ongetwijfeld bereikt worden. Maar gaat dat in Groningen ook lukken? Nou, daarvoor hebben we wel tropische temperaturen nodig. Wordt donderdag lastig, draait de wind naar het noordoosten, neemt wat toe. En dan druppelt er wat iets minder warme zeelucht binnen. Ik denk dat we net niet de tropische 30 graden gaan halen. Het wordt 28 graden en verder is er heel veel zon. En dat frisse, verfrissende, matige windje uit het noordoosten. De nachten worden wel steeds warmer, hoewel nog één fris nachtje volgt in de nacht naar vrijdag. En vrijdag over schrap zetten, nou, dat wordt zo'n dagje hoor, want dan stijgt de temperatuur naar 233, misschien op een enkel plekje, zoals bijvoorbeeld in de stad met wat stadseffect. 34 graden, zon overgoten en er staat niet al te veel wind uit het zuiden. En daarna krijgen we tropennachten met temperaturen tijdens het weekend rond 20 graden. Ook zaterdag tropisch, dan zou bij ons waarschijnlijk het hittegolfcriterium gehaald gaan worden. Maar dan dringt koelere lucht ook geleidelijk aan vanaf de Noordzee op, neemt de kans op een bui toe. En daarna gaan de scherpste randjes er weer af. Dus eigenlijk is het voorlopige zomer voor ieder wat wils. Mensen van extreme temperaturen, mensen van extreme buien, mensen van extreme hitte. En mensen die houden van gematigd zomerweer of gematigde temperatuur. Zoals vandaag, kortom, een Hollandse zomer.
0: Voor ieder wat wils.
2: Helemaal goed. Hey Johan, ik heb je wat te vertellen vandaag. Je bent een held.
1: Kijk.
2: Ja, klinkt gek, hè? Maar dat komt. Ik doe nou een paar weken de ochtendshow. En ik heb je nou meerdere keren horen vertellen over, hè, let op de dieren met warm weer. Doe dat wat met die ijsblokjes en ga zo maar door. En afgelopen weekend waren mijn man en ik aan het wandelen. En toen kwam er opeens een vogel uit de lucht vallen. Letterlijk, ja. Die het waarschijnlijk te warm had. En toen dacht ik, wat zou Johan doen? Ik heb meteen de dierenambulance gebeld. We zijn met de vogel naar de dierenambulance gegaan. Ik heb daar toevallig verteld. Nou, ik moest hier aan denken door onze weerman, Johan. En ze wisten allemaal wie je was. Bij de dierenambulance zijn ze heel blij met jouw waarschuwingen bij het weer over goed op de huisdieren en alles letten. Dus bij deze, je bent een held. Dank je wel.
1: Nou, ik weet niet. Ik ben een beetje. Vooral het verhaal over die diertjes en wat jullie hebben gedaan, krijg ik een beetje kip wel van.
2: Nou, gelukkig. Maar jij bedankt.
1: Heel graag gedaan, hè?
0: Johan, tot morgen.
1: Tot morgen.

0: En wat een heerlijk vrolijk nummer. En in al die vrolijkheid eindigen we ook deze ochtendshow. Het zit er alweer op. En we hebben het over veel dingen gehad. We hebben het namelijk gehad over een nieuw Gronings initiatief. Want Jesper Smit, een student van 22 jaar, die heeft een mooi initiatief bedacht. Dat is namelijk gratis tampons en een maandverband voor alle vrouwen in Groningen.
1: Ja, fantastisch initiatief. En we vieren nog steeds een beetje Pride. Dat was natuurlijk afgelopen weekend. Maar je kunt vanavond bijvoorbeeld nog naar Vera om de film The Watermelon Woman te zien over een zwarte lesbische filmmaker. Nou, en wat ik ook nog even wou zeggen, vond ontzettend leuk. Twee Groningers hebben de treinrace van NS gewonnen. Ze hebben in 6 uur tijd bijna 500 kilometer afgelegd met een trein. En dat vind ik heel knap. Morgen gaat het ze niet lukken. Morgen rijden er 's ochtends geen treinen. Onthoud dat ook even.
0: Ja, precies. Tot 8 uur geen treinen. Onthoud dat alsjeblieft. Alsjeblieft onthoud het. En dan staat ons nog maar 1 ding te doen. En dat is...
1: Ciao
0: voor nou.
2: Eén voor jou.
3: Voordelige spijkerbroeken.
2: Eén voor mij.
3: Voordelige korte broeken.
2: Eén voor jou.
3: Voordelige t-shirts.
2: Eén voor mij.
3: Voordelige overhemden.
2: 50-50 Tolbert, ja dat past iedereen.
3: Alleen al voor de prijs.
2: Eén voor mij.
3: Ga je naar 50-50.
2: Eén voor jou.
4: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. En dat was 2 jaar geleden nog 32%. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. En dat is zorgelijk, zegt het Nibud.
6: Moeilijker rondkomen, meer geld zorgen, meer betalingsproblemen ook. Vaker de rekeningen niet kunnen betalen, vaker rood staan. Over die hele linie zien we inderdaad toch een negatieve ontwikkeling ten opzichte van 2 jaar geleden.
5: Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. België heeft 5 leden van de Taliban een visum gegeven voor een bezoek aan Brussel. De delegatie is uitgenodigd door de Europese Commissie om te praten over uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De commissie benadrukt dat het alleen technische gesprekken zijn, zegt correspondent Kisha Hekster.
7: Die gesprekken worden dan gevoerd door ambtenaren. De gesprekken zijn ook niet in een EU-gebouw, maar waarschijnlijk in een hotel en niet in de stad. Allemaal anders dus dan een normaal bezoek van een delegatie aan de EU.
5: Bezoek is omstreden vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar oud en neemt in de gemeente Dantumadiel in Friesland de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. In het dagelijks leven studeert Heringa rechten in Groningen. Op zijn 19e was hij lijsttrekker voor de Friese Nationale Partij. Tot zijn verrassing kwam zijn partij in Dantumadiel in de coalitie. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken. Dat zijn plaatsen waar mensen kunnen afkoelen. Op die plekken is er water, en er zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theater, kerk of buurthuis. Zo melden de GGD en de gemeente Amsterdam. Het weer, vandaag opnieuw veel zon. Het warmt snel op. Vanmiddag wordt het 27 graden in het noorden en zo'n 32 graden in het zuidoosten. En vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS-journaal.
8: Costa del Korting. De dikste deals van Apple, Philips, Ariel en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot

0: Costa del Korting. De dikste deals van Delsi, L'Oréal, Garnier en meer. Alleen op iBoots.com of in onze app. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De ombudsman krijgt veel klachten over de digitale tolheffing in de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Het is voor veel automobilisten niet duidelijk dat ze tol moeten betalen. En mensen die niet digitaal vaardig zijn, kunnen niet eens betalen. Ze krijgen een betalingsherinnering die 9 euro extra kost. De ombudsman schrijft aan minister Karremans dat die herinnering gratis moet zijn. De Israëlische premier Netanyahu heeft nogmaals gezegd dat Israëlische troepen in het zuiden van Libanon blijven. Dat is in strijd met de afspraken die de VS en Iran hebben gemaakt bij hun staakt het vuren. Daarin staat ook dat de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Maar volgens Netanyahu is de bezetting van Zuid-Libanon nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de Israëlische acties in Libanon en heeft daarom besloten de straat van Hormuz weer te sluiten. Kort na haar verdwijning hebben de ontvoerders van de Amerikaanse Nancy Guthrie aan de familie een mail gestuurd waarin staat dat ze is overleden, meldt CNN. De 84-jarige vrouw is de moeder van NBC-presentatrice Savannah Guthrie. Op verzoek van de politie werd de mail stilgehouden. Nancy Guthrie is nog niet gevonden. De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar stiekem genomen naaktfoto's worden gedeeld. Belgische mannen maakten de beelden van hun vrouwen terwijl ze dat niet doorhadden, bijvoorbeeld tijdens het aankleden of douchen. Volgens de omroep worden er online afspraken gemaakt tussen mannen om foto's uit te wisselen. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wat stapelwolken elkaar af. Met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
2: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
3: Oog Radio.

0: Visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Israëlische troepen blijven in Zuid-Libanon, heeft premier Netanyahu nog eens gezegd. Volgens hem is dat nodig om Israëlische burgers te beschermen tegen aanvallen van Hezbollah. De VS en Iran hebben bij hun staakt het vuren afgesproken dat ook de militaire acties in Libanon moeten stoppen. Iran houdt de VS verantwoordelijk voor de Israëlische acties. De ombudsman krijgt veel klachten over de digitale tolheffing in de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen. Het is voor veel automobilisten niet duidelijk dat ze tol moeten betalen. En mensen die niet digitaal vaardig zijn, kunnen niet eens betalen. Ze krijgen een betalingsherinnering die €9 extra kost. De ombudsman schrijft aan minister Karremans dat die herinnering gratis moet zijn. Tieme Heringa wordt vandaag de jongste wethouder ooit in Nederland. Heringa is 20 jaar en neemt in de gemeente Dantumadiel in Friesland de portefeuille onderwijs, cultuur en jongeren onder zijn hoede. In het dagelijks leven studeert Heringa rechten in Groningen. Op zijn 19e was hij lijsttrekker voor de Friese Nationale Partij. Tot zijn verrassing kwam zijn partij in Dantumadiel in de coalitie. De 20-jarige Heringa zegt dat hij als wethouder jongeren meer wil betrekken bij de lokale politiek. Een camper die vorige week in een natuurgebied in Drenthe door een vlonderpad zakte, staat daar nog steeds. Blijkt lastig om de wagen daar weg te halen. De camper nam afgelopen donderdag een verkeerde afslag in natuurgebied Grollauerveen en kwam op het houten fiets- en wandelpad terecht. Een hele rij planken brak doormidden en de camper bleef schuin hangen op een moeilijk bereikbare plek. Er wordt nog gekeken hoe de wagen veilig kan worden weggehaald. Het bij wandelaars populaire pad is voorlopig dicht. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wat wolkenvelden elkaar af. Met veel zon loopt de temperatuur vanmiddag op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
4: Costa del Corting. De dikste deals van Makita, Hartman, Colombia en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app.
5: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren. Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.

0: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Door het hele land worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Wandel- en sportevenementen worden afgelast en sommige winkels passen hun openingstijden aan. In een aantal gemeenten wordt het afval vroeger opgehaald. Een scholenkoepel in Assen sluit vrijdag zijn 13 scholen en kinderopvanglocaties, omdat dan de hoogste temperaturen worden verwacht. Ook in België wordt over extra maatregelen gedacht. Het Nationaal Crisisteam is bij elkaar geroepen om daarover te beslissen. Daarbij komen ook de warme nachten ter sprake. Volgens de weerman van de VRT zakt de temperatuur niet onder de 25 graden. Het digitale tolsysteem van de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen is voor te veel mensen niet begrijpelijk of niet toegankelijk. Dat moet beter, schrijft de Nationale Ombudsman aan minister Karremans. Veel automobilisten weten niet dat ze achteraf moeten betalen en riskeren een boete. Ook moet het volgens de ombudsman mogelijk zijn om op een niet-digitale manier te betalen. De Vlaamse omroep VRT heeft zeker 20 sites en chatgroepen ontdekt waar mannen naaktfoto's delen van hun vrouw. Die foto's hebben ze stiekem genomen, bijvoorbeeld tijdens het douchen of slapen. In de groepen worden de beelden door andere mannen becommentarieerd. Volgens de VRT voelen de slachtoffers, als ze naar de politie stappen, zich niet altijd gehoord. Heineken krijgt voor het eerst een topman van buiten. Het is de Braziliaan Rafael Oliveira, die tot voor kort het moederbedrijf van Douwe Egberts leidde. Heineken koos tot nu toe altijd voor mensen die al langer bij de brouwerij werken. Maar belangrijke aandeelhouders vroegen nu om iemand van buitenaf. Er zou een frisse blik nodig zijn vanwege de dalende verkoopcijfers. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen nog hogere temperaturen tot lokaal 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voordelige spijkerbroeken. Voordelige korte broeken. Voordelige t-shirts. Voordelige overhemden.
5: 50-50 Tolbert, ja dat past iedereen. Yeah, yeah, yeah.
4: Alleen al voor de prijs. Ga je naar 50-50.
6: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
7: Costa del Korting. De dikste deals van Apple, Philips, Ariel en meer. Alleen op iBoots.com of in onze app.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Zorginstelling YouZorg Noord in Assen moet de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking deels overdragen vanwege incidenten. De inspectie grijpt in omdat de organisatie geen goede en veilige zorg biedt. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. En dit jaar waren er meerdere incidenten waarbij cliënten gewond raakten. Door het hele land worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Wandel- en sportevenementen worden afgelast en sommige winkels passen hun openingstijden aan. In Gelderland varen de pontjes voor fietsers en voetgangers niet. Een scholenkoepel in Assen sluit vrijdag zijn 13 scholen en kinderopvanglocaties, omdat dan de hoogste temperaturen worden verwacht. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Griekse eurocommissaris Avramopoulos. Die zou betrokken zijn geweest bij Qatargate, een corruptiezaak waarin Qatar en Marokko Europese politici zouden hebben omgekocht, wat de landen zelf ontkennen. Ook de Griekse oud-commissaris zegt onschuldig te zijn. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Volgens hem hoort dat bij zijn bevoegdheden. Maar de rechtspopulistische premier Babiš wil de president thuis laten omdat ze het niet eens zijn over het defensiebeleid. Het Tsjechische Constitutionele Hof moet nu beoordelen wie er gelijk heeft. Een camper die vorige week in een natuurgebied in Drenthe door een vlonderpad zakte, staat daar nog steeds. De wagen was per ongeluk het houten wandel- en fietspad opgereden. Een hele reeks planken brak door. Er wordt nog gekeken hoe de camper kan worden weggehaald. Hij staat op een moeilijk bereikbare plek en Staatsbosbeheer wil het vlonderpad niet nog verder beschadigen. Het weer, op steeds meer plaatsen zon. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Morgen nog hogere temperaturen tot lokaal 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Costa del Corting. De dikste deals van Delsey, L'Oréal, Garnier en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app. De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
2: Oog Radio.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten?
1: Kijk op primareclame.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is uitgebreid naar 6 provincies. Het protocol houdt in dat gestrande weggebruikers zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of tankstation worden gebracht. Op het asfalt kan de temperatuur fors oplopen. Rond 12 uur was het hier en daar al 35 graden op de snelweg. Het protocol gold al in Limburg en Noord-Brabant. Sinds vanochtend zijn daar Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland bijgekomen. In delen van Frankrijk was het vanochtend al 40 graden. Vooral in het westen van het land, ten zuiden van Nantes, liep de temperatuur snel op. En vannacht beleefde Frankrijk al de warmste nacht sinds de metingen in 1947 begonnen. Het gemiddelde kwam uit op 21,6 graden. In Spanje was het vannacht nog warmer. Vanochtend vroeg was het in Madrid nog altijd zo'n 25 graden. Er is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige Griekse eurocommissaris Avramopoulos. Die zou betrokken zijn geweest bij Qatargate, een corruptiezaak waarin Qatar en Marokko Europese politici zouden hebben omgekocht, wat de landen zelf ontkennen. Ook de Griekse oud-commissaris zegt onschuldig te zijn. De Tsjechische president Pavel stapt naar de rechter omdat hij over 2 weken mee wil naar de NAVO-top in Turkije. Volgens hem hoort dat bij zijn bevoegdheden. Maar de rechtspopulistische premier Babiš wil de president thuis laten omdat ze het niet eens zijn over het defensiebeleid. Het Tsjechische Constitutionele Hof moet nu beoordelen wie er gelijk heeft. Het weer. Met veel zon loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Minimumtemperatuur vannacht 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen is het zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
5: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
2: Oog Radio.

0: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
1: Costa del Korting. De dikste deals van Apple, Philips, Ariel en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het RIVM waarschuwt voor smog de komende dagen, met name in het midden en zuiden van het land. Vooral mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen kunnen er last van hebben. De smog komt doordat luchtvervuiling zich op zonnige dagen met weinig wind ophoopt, waardoor ozon ontstaat. De waarschuwing geldt in ieder geval voor morgen en donderdag en mogelijk ook vrijdag. Tegen een Groninger die ervan wordt verdacht dat hij zijn moeder heeft doodgestoken, heeft het OM alleen TBS geëist. Het onderzoek blijkt dat de man leidt aan schizofrenie, ook is hij verslaafd aan drugs. In september vorig jaar stak hij zijn moeder meer dan 200 keer voor de ogen van zijn jongere broer. Eerder stak hij volgens het OM al een willekeurig slachtoffer neer. In Jordanië is een voetbalfan om het leven gekomen op een plein waar naar het WK werd gekeken. 8 anderen raakten gewond. In de hoofdstad Amman ontstond gedrang doordat er veel mensen op de been waren om de wedstrijd tegen Algerije te zien. Een zorginstelling in Assen moet van de inspectie een deel van de zorg overdragen. Het gaat om YouZorg Noord, een kleine instelling voor begeleid wonen. Die biedt volgens de inspectie geen goede en veilige zorg. Een van de eigenaren zit vast omdat hij een cliënte zou hebben verkracht. Van de 5 teamleden is er maar 1 gediplomeerd. Verder is er weinig dagbesteding en toezicht. Bij verschillende incidenten zouden cliënten gewond zijn geraakt. De instelling in Assen moet nu cliënten met een zware indicatie overdragen en voor de rest de zorg verbeteren. Het weer. Met veel zon loopt de temperatuur op naar 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Minimumtemperatuur vannacht is 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen is het zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
5: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
6: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker. De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Waterschappen hebben maatregelen genomen tegen de droogte. In het westen van het land wordt zoet water aangevoerd om verzilting tegen te gaan. Bij verzilting neemt het zoutgehalte in het water en de bodem toe. Bij dijken worden extra inspecties gehouden om te kijken of er schade ontstaat door de hoge temperaturen. En in Brabant mag er geen water meer uit sloten, beken en rivieren worden gehaald om het land te besproeien. Sinds het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran passeren er weer meer schepen de straat van Hormuz. Gisteren waren het er 36, afgelopen weekend ruim 60. Voordat de scheepvaart weer op het oude niveau zit, zal nog wel even duren. Voor de oorlog tussen de VS en Iran gingen er dagelijks meer dan 100 schepen door de zeestraat. De elektrische raceklasse Formule E komt naar Zandvoort. De Formule E is de volledig elektrische variant van de Formule 1. Op 18 en 19 juni volgend jaar worden op het circuit 2 Grand Prix verreden. De Formule E is volgens de directie van het circuit een goede opvolger van de Formule 1, die deze zomer voor het laatst op Zandvoort rijdt. De Nederlandse handballers moeten op zoek naar een nieuwe coach. Het contract met Staffan Olsson wordt niet verlengd. De Zweed trad 4 jaar geleden aan. Onder zijn leiding deed Oranje 2 keer mee aan een WK, voor het eerst in ruim 60 jaar. Maar onlangs wisten de handballers zich niet te plaatsen voor het WK van volgend jaar. Wie de 62-jarige Olsson gaat opvolgen is nog niet bekend. Het weer, het is 27 graden in het noorden en zo'n 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het dan 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Costa del Corting. De dikste deals van Delsey, L'Oréal, Garnier en meer. Alleen op iBoots.com of in onze app.
3: Eén voor jou.
4: Voordelige spijkerbroeken.
3: Eén voor mij.
4: Voordelige korte broeken.
3: Eén voor jou.
4: Voordelige t-shirts.
3: Eén voor mij.
4: Voordelige overhemden.
3: 50.

Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Costa del Corting. De dikste deals van Makita, Hartman, Colombia en meer. Alleen op iBoots.com of in onze app.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De NS rijdt vanwege de hitte de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral dubbeldekkerstreinen kan de hitte problemen opleveren. Onderdelen worden dan te heet en kunnen storingen veroorzaken. Er rijden vooral minder treinen op trajecten in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder treinen in. Ook andere bedrijven nemen maatregelen. Zo mogen bezorgers van boodschappen en pakketjes extra pauzes houden. En ze krijgen ook extra water mee. Postbodes van PostNL mogen hun werktijden aanpassen. Waterschappen hebben maatregelen genomen tegen de droogte. In het westen van het land wordt zoet water aangevoerd om te voorkomen dat het grondwater zout wordt. Dijken worden extra geïnspecteerd en in Brabant mag er geen water meer uit sloten, beken en rivieren worden gehaald om het land mee te besproeien. Sinds het tijdelijke akkoord tussen de VS en Iran passeren weer meer schepen de straat van Hormuz. Gisteren waren het er 36, afgelopen weekend ruim 60. Het zal wel even duren voor de scheepvaart weer op het oude niveau zit. Voor de oorlog tussen de VS en Iran gingen er per dag meer dan 100 schepen door de zeestraat. De hoofdroute is nog gesloten omdat daar nog mijnen liggen. De elektrische raceklasse Formule E komt naar Zandvoort. Formule E is de volledige elektrische variant van de Formule 1. Op 18 en 19 juni volgend jaar worden op het circuit 2 Grand Prix verreden. De Formule E is volgens de directie van het circuit een goede opvolger van de Formule 1 die deze zomer voor het laatst op Zandvoort rijdt. De enige Nederlander in de Formule E is Nyck de Vries, die in 2019 wereldkampioen werd. Dit jaar won hij nog de 24 uur van Le Mans. Het weer, het is 27 graden in het noorden en 32 in het zuidoosten. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. In het zuidoosten kan het 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
3: Palen en planken voor een schutting? De Vierkeien.nl.
4: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV dat de keuringen uitvoert. Daar hebben ze al jaren tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. Het Oekraïnse leger heeft een spoorbrug opgeblazen op de door Rusland geannexeerde Krim. Beelden van de droneaanval zijn gedeeld op sociale media. Het gaat om een spoorbrug over een kanaal in het oosten van het Schiereiland. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en de Krim. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het vasteland aan te vallen. Daardoor is op het Schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft afgesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Onder hen was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of er afspraken zijn gemaakt, is nog niet bekend. Een van de zwaar gewonden van het verkeersongeluk bij Terhole in Zeeland is weer thuis. Twee andere kinderen die ernstig gewond raakten liggen nog in het ziekenhuis. Er zijn zorgen over hun herstel en de revalidatie, meldt de organisatie namens de familie. Het ongeluk gebeurde bijna 2 weken geleden. Een automobilist reed met zijn auto in op een groep kinderen die op schoolkamp gingen. Daarbij kwamen 3 kinderen en de directeur van de school in Aksel om het leven. Het weer vanavond nog volop zon, het blijft nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 graden in het noorden en 21 in het zuidwesten. Morgen zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. Het wordt dan 33 graden in het noordwesten tot 37 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
4: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
5: Costa del Korting. De dikste deals van Apple, Philips, Ariel en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app.

dat ik straks zonder veel te klein en veel te kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan laten razen tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat langer dan een half jaar moet wachten op een keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw toegenomen. Het zijn er op dit moment zo'n 11.000. Minister Veilbrief noemt dat zorgelijk. Volgens hem ligt de oorzaak bij het UWV dat de keuringen uitvoert. Daar hebben ze al jaren tekort aan artsen. Op basis van de keuringen wordt bepaald of iemand recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In de tussentijd krijgen mensen een voorschot. Als uiteindelijk blijkt dat ze daar geen recht op hebben, hoeven ze dat niet terug te betalen. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Onder hen was ook een vertegenwoordiger uit Nederland. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Of er afspraken zijn gemaakt, is nog niet bekend. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Die vormt de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Afgelopen weken voert Oekraïne veel aanvallen uit op de Krim. Zo probeert het leger het gebied te isoleren van Rusland. Vanwege de hitte rijdt de NS de komende dagen met minder treinen op een aantal drukke trajecten. Vooral op routes in de Randstad, maar ook tussen Utrecht en Sittard en tussen Utrecht en Arnhem zet de NS minder treinen in. Vooral bij dubbeldektreinen kan de hitte tot problemen leiden, zegt de NS.
2: Nou, het meest herkenbare onderdeel waarmee wel problemen kunnen ontstaan zijn airco's, en dan specifiek bij een dubbeldekker. En wat bij dubbeldekkers ook nog eens meespeelt is dat het zware treinen zijn. Je hebt die airco's dus ook nodig om veel ruimtes koel te houden. Dus ja, die treinen zijn gewoon wat kwetsbaarder.
1: En dan nog het weer. Vanavond nog lang warm, vannacht helder. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland. Overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Costa del Corting. De dikste deals van Delsey, L'Oréal, Garnier en meer. Alleen op iBoots.com of in onze app. De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
2: Radio.

dat er in de stream waren waar ik... Ja, ik sta gewoon te draaien gewoon vanaf de klok van 7 uur. Dus als je nu intuned, misschien iets technisch fout gegaan... maar ik ben hier gewoon online vanavond mega choice van de klok van 7 tot 8... en van 8 tot de klok van 10. 2 DJ's in de mix...

En zo zijn we aangekomen bij de dikke classic natuurlijk van vandaag uit België. Ik moet even mijn pagina erbij pakken, want hij flipt er net weer eruit. Dat is natuurlijk altijd zo, als je iets wil voorlezen, dan gaat het fout. Ik heb het over Bert en, ja, niet onze Bert, maar een andere Bert. Bert en Maarten Wilgers. Dat zijn twee broeders eigenlijk, zeg maar. Die in 2004 een leuke, achtige progressive trends tribalplaatje in hebben gezet. De Filterheads genoemd. Ze waren midden in jaren 80 waren ze al een beetje met die popsounds in te vloeden. Invloeden erin te verwerken. En onder andere een groot fan van Deep Dish, John Digweed. En daar inspireerde hun een beetje hun sound op. Deze plaat is denk ik niet zo bekend in de dance scene. In mijn tijd werd deze plaat redelijk wel gedraaid. 2004. Ik praat nog over 22 jaar terug. Ja, het is een klein stukje terug de tijd. Maar wel een hele fantastische plaat. Ja, ik moet hem natuurlijk even aantikken op de draaitafel. Dus ik moet even erheen lopen, dan hoor je het namelijk. En dan ga ik hem nu langzaam inzetten. Kijk, daar komt hij erin. Oh, hij komt er niet in. Nou, dat gaat hier ook technisch iets wat lekker fout. Dat is altijd wat prettiger als dat weer fout gaat. Ja, dat gaat allemaal weer fout. Ja, dan moet ik het toch even weer wat regelen dat het weer niet helemaal loopt zoals ik het wil, eigenlijk. Ik kom straks terug op een andere plaat. Soms zet de techniek niet helemaal mee wat je wil, eigenlijk. Dat is wel heel jammer. Ga ik even kijken wat ik hier kan doen. Kan ik ook niks doen? Ja, dat laat me een beetje in de steek vandaag. Dat is heel vervelend. Maar dan draai ik even een plaatje tussendoor om kijken om dit weer op te lossen, dit probleem. We zijn zo weer terug, maar nu eerst even lekker. Jack Go Russell en Shine.

Ja, je hoort hier Jay Garasso en Shining, een lekker funky plaatje die we ook eigenlijk straks gaan draaien. Ja, soms heb je dat soort dingen. Hè. Dan gaat er alles gewoon doorheen en dan loopt het even mis en dan kan je niet vinden wat je moet zoeken. Maar goed, we komen nu eindelijk aan bij de classic van vanavond. Ik heb het over de Filterheads met de plaat. Ja, daar ben ik de titel ook weer kwijt natuurlijk. Ja, alles klapt er ook uit. Ja, maakt dat niet uit, we komen er allemaal achter. De Filterheads hier in ieder geval hier bij Mega Choice.

Je hoorde de Filterheads hier met Limanda als de classic voor vanavond. Een hele dikke track, gewoon fantastisch. Volgende week natuurlijk de laatste uitzending voor de zomerstop. Dan pakken we nog even één keer een hele dikke classic erbij. Dus check it out voor volgende week sowieso. En nu hebben we tijd voor de Party Choice, ofwel de feestjes in omstreken hier in Groningen. En vanavond begint vrijdag 26 juni. Won invites Fixie. Ja, Won is hier geweest. Dat is een Zuid-Koreaanse DJ die echt het hele zware hard techno draait. Nou, onder andere Won draait natuurlijk Seluna, Taria, Lars en Morgan en Khalid. Dan gaan we naar het feestje Brut Festival in de Graafbriek. Dat is zaterdag de 27e. Met onder andere line-up Frenna Live en More to be Announced. Dan hebben we Crater Open Air, dat is zaterdag 27 juli in de Loods. Drum and Bass Into Your Face, een hele dikke line-up. Wel andere met Mind Terry, Syndicate, Deeds, Miles en nog veel meer DJ's. Dan hebben we Groningen Finished Kobjek Vrijval 7. Dat is zaterdag de 27e van 11 tot 5 in de ochtend. En stek even naar het Fixie, Club Fixie voor de line-up. Good Times Groningen, zaterdag 27e in de Simplon. Ik ga even kijken, hip op R&B, Classics, Bon Jovi en alles en nog wat. De 90s komt voorbij. En het laatste feestje, Chemistry Festival. Daar ga ik zelf ook even een kijkje nemen. Dat is zaterdag 27 juni in de Stapslabs in Groningen. Met onder andere Zondering, iMusic, Inimaal, Love State, Sam Rose en Kulfult en More. Dat zijn de feestjes voor deze aankomende week.

0: nieuwsupdate.
1: Ja, we hebben natuurlijk wel even wat nieuwsupdateetjes erbij. Ja, en ook wel een leuk nieuwsupdateetje vind ik dit zelf ook wel eigenlijk. Dus, ja, het duurt nog even, maar in oktober dan vindt natuurlijk de nieuwe editie van Amsterdam Dance Event. Allemaal verbeuren. Deze eer na die op te nemen in de Gashouder, de locatie van vorig jaar gesloten, in verband met de renovatiewerkzaamheden. Allemaal treedt dan ook op met Ben Wal, de Groningse DJ die in het verleden natuurlijk een gastkeer DJ is geweest hier bij Megabeat Club. Is het in zijn woonachtige Amsterdam en won een paar jaar geleden de Popprijs Talent Award tijdens de Eurosonic Noorderslag. En trad al op tijdens Awakenings, State of Trends en Ben Wal en Armour zijn geen onbekenden van elkaar. Tijdens de 750-jarig bestaan in Amsterdam traden de heren ook samen op. Het voorverkoop en het optreden tijdens de ADE immers al gestart. Het feestje van Armour en Ben Wal vindt plaats op 21 oktober aanstaande. Dus ja, leuk als je er wel bij wil zijn. Dan is er natuurlijk niks mis mee, om het zo maar te zeggen. Gewoon een Gronings talent die gewoon het groot gaat maken. Ja, dat kan ik zeker waarderen. En daar houden wij ook van. En daarom stimuleren wij dit ook. Hey, denk je zelf, hey, ik heb ook wel eens een keer een leuk deeltje. Je kan altijd even sturen naar onze

ik vind het wel apart. Een andere player start automatisch op. Ik doe helemaal niks. In één keer hoor ik een country plaat door deze plaat heen. Het klonk op zich nog wel grappig ook. Ja, ik weet niet. Het gaat vandaag... ik heb dit geluk niet mee vandaag, blijkbaar. Je hoorde Akeem, Riffel en Carla Derry in Old School Sounds. Ik druk hem toch gewoon eventjes door om nog een plaatje te draaien. We gaan richting de klok van bijna 10 voor 8. En dan gaan we natuurlijk de dance choice van vanavond. En dat is een hele dikke...

0: Het bromt er lekker over, om het zo maar te zeggen. Het is 11 minuten voor 8. Tijd voor de... Ja, de Dance Choice heeft Jos uitgekozen. Een hele dikke Dance Choice, jongens. Dance Choice vanavond komt uit Slava, Oekraïne. 2014 moeten de DJ's Arthur Grinzensko en Veliti Batis Lemgerenko elkaar in de plaatselijke club en bleken dezelfde muzieksmaak te hebben en begonnen samen muziek te produceren. Het succes van hun eerste release opgepikt door Richen Harten. En onder de naam Artbad hebben ze hun eigen sound te weten te ontwikkelen. Ze wonnen namelijk de meerdere awards en ze traden met Armand Verburen op. Miss Monique, Camel Fat en 5 jaar geleden lanceerden ze hun eigen platenlabel. Op de Uppercut, een dance scene, vorige week uitkwam de nieuwste samenwerking met hun universumele 642. Hierachter zit het niet bekend. En hier voor moeilijke collega's artiesten uit het thuisland uit Oekraïne. Ik heb het over Artbad, 642 en Take Your There.
1: This is the Dance Choice of this week.

then 642 and take you there. En zo gaan we langzaam richting de klok van 8 uur van Agenda Megabeat beginnen. Nog 6 minuutjes. En ik wil eigenlijk toch nog even een eigenlijk dikke drum and bass plaat draaien. Maar ondertussen draai ik nog even een paar minuutjes van Volkolder en My House.

ik wil toch eigenlijk wel even een dikke, nog een dikke, die hele dikke drummer bass plaat draaien. Het kan niet, missen. Het sampletje is zo leuk. Dit moet mij denken aan mijn beetje begintijd van de DJ. De hardstyle sample. Dit is Paul T, Edward Orban, Brody, Enemy en Mesh of the System. Tot zo.

0: Fight Back. Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Het Oekraïense leger probeert het gebied te isoleren van Rusland, zegt redacteur Paulus Houthuis.
2: Dat doen ze dus door allerlei aanvallen op energiecentrales, oliedepots, logistieke plekken zoals wegen en bruggen. En op die manier zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt voor de Russen om de oorlog daar draaiende te houden. Laat staan dat alles toch gewoon functioneert, ook voor de burgers die daar nog zitten.
1: Op de Krim is een groot tekort aan brandstof ontstaan. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij hun asielaanvraag, vindt de indiener van het voorstel, JA21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk op de privacy is. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De ontmoeting betekent niet dat Europa de Taliban erkent, benadrukt de commissie.
3: These are technical level contacts, operational engagement, technical level contacts. And this does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
1: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kwik op tot 42 graden. En ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier, vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag, tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
4: Eén voor jou. Voordelige spijkerbroeken. Eén voor mij. Voordelige korte broeken. Eén voor jou. Voordelige t-shirts. Eén voor mij. Voordelige overhemden. 50.

0: voor jou.
1: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het. Costa del Corting, de dikste deals van Makita, Hartman, Colombia en meer. Alleen op iBoot.com of in onze app. Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: DJ's, dansers, gebruikers, platenbaas en
1: organisatoren.
0: House is niet zomaar muziek of
1: zomaar feest. House is een verschijnsel, een fenomeen.
0: House is niet voor burgerlijke burgers.
2: Dit is 100% ISIS en je luistert naar Megabeat.
3: Hallo, dit is DJ Chesto en je luistert naar Megabeat Club.
4: Welkom to Megabeat Club.
0: In the mix. House muziek en house party.
5: Ladies and gentlemen.
6: Megabeat Radio Show.
7: Ja, en zo zijn wij aangekomen in jaargang 28 week 26 alweer, de tussentijd, jongens. De tijd gaat snel. We hebben hem vaker in de studio gehad, Ruben hier onder andere.
8: Hallo.
7: En, hi, hoe is het, jongen?
8: Ja, lekker, man.
7: Ja?
8: Ja, stabiel.
7: Ja, een beetje aan het produceren?
8: Ja, ik heb mijn EP net af.
7: Oké. Okay.
8: Gemixt en gemasterd. Dus dat is nu de bedoeling dat dat ergens terechtkomt.
7: En
8: daar zijn we mee bezig.
7: Met een platenmaatschappij, denk ik, toch?
8: Ja, ja, ja, ja. Daar zijn we docent samen mee bezig. Dus ja, gaat lekker.
7: Heb je een voorkeur waar die uit mag komen?
8: Ik vind het juist wel vet dat het op een sublabel komt.
7: Zeg. Oh ja, oké.
8: Okay, het hoeft niet gelijk hoog. Ik wil gewoon graag dingen nu releasen.
7: Ja.
8: Laten zien wie ik ben. Ik ben ook van naam veranderd. Dus ik heet nu gewoon Ruben Pleiter, mijn eigen naam.
7: Oh, oké, okay, nou, ik heb het goed gezegd in één keer.
8: Ja, ja, ja, ja. Dus ik ga dat gewoon lekker zo nu te werk.
7: Oké, top.
8: Ja.
7: En je hebt ook een collega, vriend, die.
8: Nee, dat is een hele goede vriend van mij.
7: Kijk, hele goede vriend.
8: Ja, ja, ja.
9: Hi, ik ben Alain. Hi.
7: Hi, Alain. Goedenavond. Wie is Alain? Vertel.
9: Ja, ik ben gewoon sinds een tijdje lekker bezig met draaien. En
7: ja.
9: Mijn maat heeft me uitgenodigd om lekker mee te komen.
7: Leuk.
9: Zelf ook met wat dingen bezig. Met een vriend aan het produceren. En,
7: kijk, ouwe.
9: Ja, het begint allemaal gewoon lekker te lopen.
8: Hele vieze underground house.
9: Ja,
7: ja, ja, jij moet dan weer hokjescultuur gaan spreken. welk hokje drukken we het in?
9: Ja, gewoon een beetje een underground feeling. Maar ja, toch wel club ready.
7: Leuk.
9: Ja, gewoon go with the flow. Niet te veel hoogtepunten, maar meer gewoon... Ja, consistentie in flow en gewoon lekker
8: diepe
9: gaan.
7: Oeh, dat is ook
8: hele
7: nice.
8: Diepe bas.
9: Ja, ja, ja. we gaan gewoon lekker freestylen en zien waar het schip strandt.
7: Nou ja, daar hebben jullie daar 2 uur de tijd voor vandaag. Dus
9: ja, ja,
7: lekker, iets minder dan met een reclamejournaal, maar goed.
8: Ja, bij hydration break.
7: Ja, zo, ja, dat is ook...
9: ja.
7: Ja, die begint over 15 minuten, zag ik.
9: Ja,
7: ja. Oh, die zal, het is natuurlijk al de eerste helft. Dus we hebben het weer over voetbal natuurlijk, hydration break.
9: Ja.
7: Goed, ik weet niet wat voetbal, hou ik even niet bezig. 2 uur lang in de mix. Jullie maken een leuk verhaaltje van, een leuk feestje, denk ik.
9: Ja, absoluut.
7: Zeg, ja, ga die kant op, dan knal ik jullie er even straks weer uit tegen 9. En dan knal ik jullie er weer in na 9. Hoppa. Zo gaan we het doen. Trouwens, hè, wat is je... Ik ben toch een DJ-naam? Alain.iff. Alain,
9: gewoon A-L-A-I-N.
7: Oké, okay, Alain. Oké. Okay. We doen gewoon Ruben en Alain.
9: Ja.
7: Dat is een mooie duo. In de mix vanaf Ruben en Alain hier bij Megabeat.

0: in my house.
1: Je hoort dus hier een klein uur in de mix. Ruben en Alain hier bij Megabeat. We gaan straks weer verder in de tweede uur. Tot zo.

0: right back. Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Het is de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. Het Oekraïense leger probeert het gebied te isoleren van Rusland, zegt redacteur Paulus Houthuis.
2: Dat doen ze dus door allerlei aanvallen op energiecentrales, oliedepots, nou, logistieke plekken zoals wegen en bruggen. En op die manier zie je dat het gewoon steeds moeilijker wordt voor de Russen om de oorlog daar draaiende te houden. Laat staan dat alles nog gewoon functioneert, ook voor de burgers die daar nog zitten.
1: Op de Krim is een groot tekort aan brandstof ontstaan. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, weer mobiele telefoons en andere gegevensdragers van asielzoekers moet gaan uitlezen. Zo valt beter vast te stellen of ze de waarheid spreken bij hun asielaanvraag, vindt de indiener van het voorstel, Ja 21. De Raad van State oordeelde eerder dat het uitlezen van mobiele telefoons een te grote inbreuk op de privacy is. De Taliban-delegatie die op uitnodiging van de Europese Commissie naar Brussel kwam, heeft gesproken met vertegenwoordigers van 15 EU-landen. Doel van het overleg was het maken van afspraken over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De ontmoeting betekent niet dat Europa de Taliban erkent, benadrukt de Commissie.
3: These are technical level contacts, operational engagement, technical level contacts. And this does not mean recognition. This by any means does not mean recognition.
1: Wat de Taliban en de EU hebben afgesproken is nog niet bekend. Het was de heetste dag ooit gemeten vandaag in Frankrijk, meldt Météo France. Op verschillende plekken liep het kwik op tot 42 graden. En ook in Groot-Brittannië is het ongewoon warm. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor extreme hitte morgen en overmorgen. In Londen kan de temperatuur dan oplopen tot 39 graden. Het weer hier, vanavond nog lang warm, vannacht helder, morgen overdag zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag, tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
0: Oog Radio.
5: Hi, ich bin Oliver.
6: Hallo, ich bin Verena.
5: Und wir zusammen sind
6: Dune. Und ihr hört Megabeat.
7: En zo zijn we weer terug in het tweede uur van Megabeat. Hier in de mix nog steeds Ruben en Ellen.

Let us build it our way, right? Okay. Let's do it.

Joy is hier in de mix. Helene en Ruben. Volgende week zijn we weer. Zelfde zender, dezelfde tijd. De laatste uitzending voor de zomerstop. Ik zou zeggen, tot volgende week. En wat ik dit weekend ga doen met het lekkere weer. En leuke feestjes in de stad in Groningen. Ik zou zeggen, geniet ervan. Tot volgende week. Hey, ciao.

0: This brings us to the end of our program for this evening. Musical entertainment will continue on radio throughout the night. But for now, on behalf of your DJ, we would like to wish you a peaceful night and a pleasant and safe journey home. Thank you for listening. Good night.
1: This is Megabeat.
2: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend of de Taliban en de Europese Commissie vandaag afspraken hebben gemaakt. Een Taliban-delegatie sprak met vertegenwoordigers van EU-landen. Dat zou gaan over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Op de gesprekken was veel kritiek. Dat is terecht, zegt oud-diplomaat Kees Rols.
5: De EU en ook wij allemaal weten wat er gebeurt in Afghanistan. Hè? Repressie, genderapartheid noemen ze het. Vrouwen zijn eigenlijk uit de samenleving bijna weggedrukt.
4: Er was ook een vertegenwoordiger uit Nederland bij de gesprekken. Het OM heeft levenslang geëist tegen de man uit Ede vanwege de genocide in Rwanda. Verdachte van 66 zou een leidende rol hebben gehad bij een bloedbad in 1994 in het zuiden van Rwanda. Zo'n 3000 Tutsi's waren naar een stadion gevlucht. De verdachte zou als regionaal leider hebben opgeroepen om ze te vermoorden. In 1998 vluchtte hij naar Nederland, maar die pas in 2020 in beeld kwam als verdachte van genocide. De wachtlijst voor de keuring voor arbeidsongeschiktheid is opnieuw langer geworden. Nu zijn er zo'n 11.000 mensen die langer dan een half jaar moeten wachten voor ze aan de beurt zijn. De wachtlijsten worden vooral veroorzaakt door een gebrek aan artsen bij het UWV, zegt minister Veilbrief. De Amerikaanse president Donald Trump zal bij de finale van het WK voetbal de beker uitreiken aan de wereldkampioen. Dat doet hij samen met FIFA-voorzitter Infantino. Die maakt dat bekend in een Amerikaanse talkshow.
6: We will be together with the president, enjoying the final and handing the trophy to the winner, of course, together.
7: Together you'll be doing it.
6: Of course, we are together all the time.
4: Tot nu toe schittert Trump door afwezigheid op het WK. Het weer er nog, vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 in Zeeland. Morgen zonnig en weinig wind, nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en het midden van het land. De hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal.
8: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
9: Eén voor jou.
10: Voordelige spijkerbroeken.
9: Eén voor mij.
10: Voordelige korte broeken.
9: Eén voor jou.
10: Voordelige t-shirts.
9: Eén voor mij.
10: Voordelige overhemden.
9: 50.

0: geluid van Groningen. Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vanwege de hitte gaan de geplande werkzaamheden op de A12 dit weekend niet door. De weg tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal West zou onder meer nieuw asfalt krijgen, maar vanwege de hitte is dat uitgesteld. Diverse bedrijven hebben maatregelen genomen omdat het zo warm is. Zo rijdt de NS de komende dagen met minder treinen, omdat de hitte storingen kan veroorzaken. Thuisbezorgd stopt morgen met bezorgen in de regio's waar code oranje geldt. Dat zegt een woordvoerder in de Telegraaf. En onder andere pakketbezorgers krijgen water mee en mogen meer pauze houden. Op de door Rusland geannexeerde Krim heeft het Oekraïense leger een spoorbrug opgeblazen. Die brug vormt de enige spoorverbinding tussen Rusland en het Schiereiland. De afgelopen weken voert Oekraïne veel aanvallen uit op de Krim. Zo probeert het leger het gebied te isoleren van Rusland. Het VUMC in Amsterdam stopt in 2040 definitief met het behandelen van patiënten in Amsterdam-Zuid. 8 jaar geleden fuseerden het AMC en het VUMC, maar nu blijkt het te duur om op 2 locaties patiënten te behandelen. Het VUMC wordt de plaats voor onderzoek en onderwijs en alle zorgtaken worden overgeheveld naar het AMC. De medezeggenschapsraden van beide ziekenhuizen moeten zich nog over het plan uitspreken. Op het WK voetbal heeft Cristiano Ronaldo een mijlpaal bereikt. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's een doelpunt heeft gemaakt. De Portugees van 41 scoorde 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan, die door Portugal met 5-0 werd gewonnen. En daarmee komt zijn totaal op 145 doelpunten in 230 interlands. Zijn rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar scoorde niet in 2010. Het weer, vannacht helder en vrij warm. Het wordt niet koeler dan zo'n 16 graden in Groningen tot 21 graden in Zeeland. Morgen zonnig en met weinig wind nog warmer dan vandaag. Van 28 graden op de Wadden tot plaatselijk 37 graden in het zuiden en midden. En de hittegolf houdt de komende dagen nog aan. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In heel Duitsland ligt het treinverkeer stil. Alle treinen van Deutsche Bahn zijn naar stations gebracht. Er is een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. Maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorg gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4 uur begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. En overdag temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

Als alles behalve mijn angst went, ik even niet snap hoe het leeft.

Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie, ik zeg wat ik voel. Ik voel dat je weet dat we hetzelfde bedoelen. Ik weet hoe het was, best hoe ik was. Maar door jou weet ik dat ik nooit mezelf was. Als de avond zo zacht is.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de eerste treinen weer, meldt persbureau DPA. Afgelopen avond viel het treinverkeer van Deutsche Bahn in het hele land stil. Het heeft te maken met een storing in het communicatiesysteem. Het wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding, maar ook voor borden met reizigersinformatie. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Allerlei organisaties nemen maatregelen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna het hele land code oranje. Thuisbezorgd gaat daarom geen maaltijden bezorgen. Alleen in de steden Groningen en Leeuwarden blijven de bezorgers actief. Ook wordt in verschillende plaatsen het vuilnis eerder opgehaald dan anders. Medewerkers hoeven dan niet te werken op de heetste momenten van de dag. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Op het WK hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep. En dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan. En dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo die 2 keer scoorde. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. Er is afgelopen weekend een aap ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Mogelijk is het dier een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat niet mogelijk was. De ontsnapping was waarschijnlijk op zaterdag. Sindsdien is de aap al meerdere keren gezien in de omgeving van het park. Volgens Beekse Bergen is het dier niet gevaarlijk voor mensen. Het is de bedoeling om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. En overdag opnieuw zonnig met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

betrokken was, hij de boel wilde verkopen. En trouwen moest van hem nooit meer, zonder liefde ook geen pijn. En die overkant mocht branden, als die daar niet hoefde zijn.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. En ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers de komende uren nog rekening houden met vertragingen en uitval. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dicht gaan. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Komende ochtend rijden er door heel Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4 uur begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Op het WK voetbal hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep. En dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan. Dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo.